nog een officiële herdenking. Amerikaanse en Cubaanse hooggeplaatste militairen hebben elkaar ontmoet op de Amerikaanse marinebasis van Guantanamo Bay. De generaals bespraken veiligheidskwesties, vooral over Guantanamo Bay en over de veiligheid van de militairen en hun familie. De relaties tussen beide landen zijn erg gespannen nadat de VS in januari een olieembargo hadden opgelegd aan het eiland. De Amerikaanse president Donald Trump heeft al vaak gedreigd om Cuba in te nemen. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen op Mount McKinley. Dat is met 6190 meter de hoogste berg van Noord-Amerika. De slachtoffers hoorden bij een groep van 7 klimmers uit Letland. De lichamen zijn nog niet geborgen. Het is wachten op betere weersomstandigheden. De maanden mei en juni zijn de piekmaanden op Mount McKinley. De hele beklimming duurt ongeveer 17 dagen. En jaarlijks doen een duizendtal mensen een poging. Ongeveer de helft daarvan bereikt de top. Het weer, er is plaatselijk nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Vandaag blijft het zwoel tot 30 graden. Pas tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. Zondag nog maximaal 24 graden. Meer op vrtnieuws.be. Studio Brussel. The party never stops.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: Studio Brussel, live.

0: Een goeie nacht. Het is 3 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran als aan al zijn voorwaarden is voldaan. Dat zegt het Witte Huis na een vergadering van 2 uur over een mogelijk bestand. Een van die voorwaarden is dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten. Tussen de VS en Iran geldt al enkele weken een staakt het vuren, maar dat staat onder druk na wederzijdse beschietingen. Volgens de Britse omroep BBC ligt er nu een voorstel op tafel om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. Een Amerikaanse rechter heeft beslist dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center moet worden gehaald. Dat cultuurcentrum in Washington mag wettelijk alleen de naam van oud-president John F. Kennedy dragen. En alleen het congres was bevoegd om een naamswijziging door te voeren. De rechter verbood ook de geplande sluiting voor renovatiewerken, omdat het centrum altijd een minimale programmering moet aanbieden. Trump noemt de uitspraken oneerlijk, maar lijkt zich er wel bij neer te leggen. De president kondigt nu aan dat hij het beheer van het centrum wil overdragen aan het congres. In Kenia heeft de politie 8 verdachten aangehouden van de brand in een slaapzaal van een meisjesschool. Bij die brand kwamen gisteren 16 leerlingen om het leven en raakten meer dan 70 mensen gewond. Volgens de Nederlandse journalist Ruud Elmendorp, die in Kenia is, zijn de verdachten leerlingen van de school en hadden de slachtoffers die in de brand bleven geen schijn van een kans.
1: Dat zijn meisjes die in diezelfde slaapzaal waren. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens andere meisjes hebben ze dus in het midden van die slaapzaal een matras in de brand gestoken. Maar het probleem met deze slaapzaal is dat er geen brandbeveiliging is. En vaak zijn de deuren op slot. En ook het type raam wat in Kenia gebruikelijk is, heeft tralies. Dus je kunt er ook niet uit.
0: Bij een verkeersongeval in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten kantelde nadat de chauffeur moest uitwijken voor een auto. De man kon zelf uit de cabine klimmen, maar werd meteen aangevallen door de bijen en honderden keren gestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg werd 8 uur lang afgesloten. Imkers uit de buurt hielpen de bijen te vangen. Mensen in de omgeving die allergisch zijn voor bijensteken kregen het advies binnen te blijven. Het weer. Plaatselijk is er nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Vandaag blijft het zwoel weer tot 30 graden. Pas tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. En morgen zondag nog maximaal 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 4 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Een Canadese man heeft schuld bekend dat hij 14 mensen geholpen heeft om een einde te maken aan hun leven. De man, 60 jaar oud, verkocht jarenlang dodelijke chemicaliën via websites. Hij verstuurde meer dan 1200 pakketten naar 40 landen. In het Verenigd Koninkrijk alleen al stierven 112 mensen na het ontvangen van zo'n pakket. In ruil voor zijn bekentenis trokken de aanklagers de zwaardere aanklachten voor moord in. De man riskeert in Canada 14 jaar gevangenisstraf per aanklacht. De strafmaat wordt later dit jaar bepaald. Een zware stroomstoring heeft gisteravond de luchthaven van Charleroi deels lamgelegd. De verkeerstoren was niet getroffen en het luchtverkeer kon wel doorgaan. Er zijn dus geen vluchten geschrapt, wel waren er vertragingen. Ook liep de dienstverlening in de terminals in de war. De stroomstoring begon rond 7 uur. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Rond 11 uur ging de zogenoemde avondklok in bij de luchthaven van Charleroi. Na 11 uur zijn daar geen vluchten meer toegelaten. In Buggenhout hebben een 100-tal mensen een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval met een schoolbus van afgelopen dinsdag. De bus werd er aangereden door een trein waarbij de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen om het leven kwamen. In de bus zaten ook nog 5 andere kinderen die zwaar gewond naar het ziekenhuis moesten. Intussen gaat het beter met hen, zegt Caroline van den Bergen die de waken volgde.
2: De voorbije dagen mochten 2 leerlingen het ziekenhuis al verlaten. Die waren aan de beterhand. En zij zijn vandaag ook een eerste keer terug naar school gegaan met hun familie. Omdat de school met hen een herdenkingsmoment heeft gehouden in de loop van de ochtend. De 3 anderen die liggen wel nog in het ziekenhuis. Maar volgens de school is daar toch ook lichte beterschap voor die 3 leerlingen. Die dus nog voor verzorging in het ziekenhuis even moeten blijven.
1: De Belgische architect en ingenieur Philippe Samijn is overleden. Samijn wordt beschouwd als een van de belangrijkste Belgische architecten van zijn generatie. Hij is vooral bekend om zijn ontwerp van het Europagebouw in Brussel, waar de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie zetelen. Het gebouw bestaat onder meer uit een glazen kubus met een eivormige kern. Philippe Samijn werd 77 jaar. Het weer. Er is plaatselijk nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Vandaag blijft het zwoel weer tot 30 graden. Pas tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. En morgen zondag nog maximaal 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Studio Brussel, live.

0: Het is 5:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran als aan al zijn voorwaarden is voldaan. Dat zegt het Witte Huis na een vergadering van 2 uur over een mogelijk bestand. Een van die voorwaarden is dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten. Tussen de VS en Iran geldt al enkele weken een staakt het vuren, maar dat staat onder druk na wederzijdse beschietingen. Volgens de Britse omroep BBC ligt er nu een voorstel op tafel om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. De tevredenheid over de democratie daalt in ons land. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming, een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. De resultaten van dit jaar wijken af van die van vorig jaar, vertelt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
1: Vorig jaar zagen we een stijging van de tevredenheid met de democratie door het aantreden van een nieuwe regering, een soort honeymoonperiode van de regering. Die is op dit moment wel een beetje voorbij. Je ziet dat de tevredenheid daalt in Vlaanderen, maar we zitten eigenlijk in Vlaanderen nog altijd relatief hoog. Maar in Wallonië en Brussel is de tevredenheid met de democratie wel lager dan in Vlaanderen. Dat is historisch zo. En we zien nu dat de daling in Wallonië en Brussel groter is dan de daling in Vlaanderen.
0: De twee Franse broertjes van 4 en 5 jaar die vorige week werden achtergelaten in Portugal zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Dat heeft een rechtbank in Portugal bekendgemaakt. De moeder en haar partner lieten de jongens 1,5 week geleden achter langs een weg. Sinds zaterdag zitten de moeder en haar partner in de cel in Portugal in afwachting van hun proces. Ze worden beschuldigd van kinderverwaarlozing en mishandeling. De jongens worden voorlopig opgevangen door een sociale dienst. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen op de Denali, ook bekend als Mount McKinley. Dat is met 6190 meter de hoogste berg van Noord-Amerika. De slachtoffers hoorden bij een groep van 7 klimmers uit Letland. De lichamen zijn nog niet geborgen, het is wachten op betere weersomstandigheden. De maanden mei en juni zijn de drukste maanden op die berg. De hele beklimming van de Denali duurt ongeveer 17 dagen. Jaarlijks doen 1000 mensen een poging, ongeveer de helft daarvan bereikt de top. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic uitgeschakeld in de 3e ronde. De Servier verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Joao Fonseca. Djokovic haalde de eerste 2 sets binnen, maar daarna nam Fonseca het over. De wedstrijd duurde 5 uur. Eerder werden ook Jannik Sinner en Ben Shelton uitgeschakeld en Carlos Alcaraz gaf voor het toernooi forfait. Van de top 5 van het mannentennis stoot alleen de Duitser Alexander Zverev door naar een plaats bij de laatste 16. Het weer, vandaag gedeeltelijk bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond is er opnieuw kans op onweersbuien. Morgen, zondag, nog maximaal 24 graden en grotendeels droog. Meer op vrtnieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Brussel.
1: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De tevredenheid over de democratie in ons land daalt. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming, een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB, in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. De resultaten van dit jaar wijken af van die van vorig jaar, vertelt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen.
2: Vorig jaar zagen we de stijging van de tevredenheid met de democratie door het aantreden van een nieuwe regering, een soort honeymoonperiode. Die is op dit moment wel een beetje voorbij. Je ziet dat de tevredenheid daalt in Vlaanderen. Maar we zitten eigenlijk in Vlaanderen nog altijd relatief hoog. Maar in Wallonië en Brussel is de tevredenheid met de democratie wel lager dan in Vlaanderen. Dat is historisch zo. En we zien nu dat de daling in Wallonië en Brussel groter is dan de daling in Vlaanderen.
1: In Buggehout in Oost-Vlaanderen hebben enkele honderden mensen gisteravond een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval van dinsdag, waarbij een schoolbus werd aangereden door een trein op een overweg. De chauffeur, de begeleidster en 2 kinderen kwamen om het leven en 5 andere kinderen raakten zwaar gewond. Tijdens de waken werd een minuut stilte gehouden. Op de plaats van het ongeval werden witte ballonnen opgelaten en veel mensen vonden het belangrijk om aanwezig te zijn.
3: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen dat gestorven zijn. Die liggen ook in ons ziekenhuis, dus daarom dat ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
4: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben en voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
1: Volgende maand houdt de gemeente Buggehout ook nog een officiële herdenking. De Amerikaanse president Donald Trump wil alleen een akkoord met Iran als aan al zijn voorwaarden zijn voldaan. Dat zegt het Witte Huis na een vergadering van 2 uur over een mogelijk bestand met Iran. Een van die voorwaarden is dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten en dat de zeestraat van Hormuz weer opengaat voor olie- en gastankers. Verschillende internationale organisaties zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds waarschuwen intussen voor een wereldwijd tekort aan olie deze zomer als de straat van Hormuz niet snel opengaat. En dat zou slecht zijn voor de energiezekerheid en voor de economie. En op het tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic verrassend uitgeschakeld in de 3e ronde. De Serviër verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Fonseca. De wedstrijd duurde in totaal 5 uur. Eerder werden ook topfavorieten Jannik Sinner en Ben Shelton uitgeschakeld. En Carlos Alcaraz gaf op voor het toernooi. Van de top 5 van het mannentennis stoot alleen de Duitser Zverev door naar de laatste 16. De dag start hier en daar met een onweer, daarna droger en ook zonniger weer bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op een onweersbui opnieuw toe en lokaal kan dat weer een fel onweer zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.
6: Oh, yeah.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
5: Studio Brussel, live.

0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoop, man!
1: Immoscoop, man!
2: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
2: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ja?
2: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
1: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
5: Ja, mocht dat niet misschien?
1: Je hebt iets nodig van mij, hè?
5: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
6: B-Bad.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
0: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè.
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
8: Het is Bolt in Daagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Allee, verras mij eens.
9: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
11: Dat ga ik eens proberen.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel. Brussel.
11: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De tevredenheid over de democratie in ons land daalt. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Uit die bevraging blijkt ook dat kiezers van twee Vlaamse partijen opvallend meer ontevreden zijn dan andere kiezers, zegt professor Stefan Walgraven.
14: Dat is aan de ene kant het Vlaams Belang. En aan de andere kant de kiezers van PvdA. Daar heb je veel meer ontevredenheid over de democratie. Maar eigenlijk ook over de maatschappelijke evoluties. Het gevoel achtergesteld te zijn ligt hoger. Het gevoel dat het vroeger beter was ligt hoger bij die kiespublieken. Dus die twee kiespublieken schieten er echt uit. Wat betreft ontevredenheid met de democratie. Maar ook ontevredenheid met de manier waarop onze maatschappij evolueert. En waar we naartoe gaan.
11: 12% van de Vlaamse langdurig werkzoekenden die net hun uitkering verloren, vond eind maart een job. Vorig jaar was dat nog 9%. Dat blijkt uit een studie van de VDAB die voor het eerst de gevolgen nagaat van de nieuwe wet waarbij mensen nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. Die wet geldt sinds begin dit jaar en sindsdien verloren al heel wat mensen hun uitkering. Het begon met de groep die al meer dan 20 jaar werkloos was. In april kwamen daar de mensen bij die minder dan 8 jaar werkloos waren. 27% van hen had een maand later al een job. Een Canadese man heeft bekend dat hij 14 mensen heeft geholpen om een einde te maken aan hun leven. De man, 60 jaar oud, verkocht jarenlang dodelijke chemicaliën via websites. Hij verstuurde meer dan 1200 pakketten naar 40 landen. In het Verenigd Koninkrijk stierven 112 mensen na het ontvangen van zo'n pakket. In ruil voor zijn bekentenis trokken de aanklagers de zwaardere aanklachten voor moord in. De man riskeert in Canada 14 jaar gevangenisstraf per aanklacht. De straf die hij zal krijgen wordt later dit jaar bepaald. En op het tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. De Servier verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Fonseca. De wedstrijd duurde in totaal 5 uur. Eerder werden ook topfavorieten Jannik Sinner en Ben Shelton uitgeschakeld. En Carlos Alcaraz gaf al voor het toernooi op. Van de top 5 van het mannentennis stoot alleen de Duitse Zverev door naar de laatste 16. De dag start hier en daar nog met een onweer. Daarna droger en zonniger weer bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op een onweersbui opnieuw toe. En lokaal kan het gaan om een fel onweer. Morgen eerst nog veel wolken met in het oosten enkele buien. Daarna opklaringen vanaf het westen en grotendeels droog bij nog 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
10: Studio Brussel. Rick staat op.
15: Yo, yo.
10: Rick Boy.
15: Aan allen die nu al wakker zijn, proficiat. We beginnen aan een prachtig weekend. En dat bedoel ik tussen het onweer door. Daar zorgen we voor. Jij en ik, goeiemorgen.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

En vooral wie nu al keihard aan het werk is, veel succes vandaag. Ik werk met u mee, ik ben hier nog tot 10 uur. En ik krijg hier al eerste berichten binnen over de regen. En zelfs hagel, daarnet. Maar het blijft wel lekker warm voor de tijd van het jaar. Dat is de upside. En mocht je het vandaag toch even niet meer zien zitten, weet dan, ik zeg altijd... Pop, yeah. Reinier Zonneveld, die doet dat ook. Loco, loco. Een hele goede morgen daar allemaal.

0: Die XX past wel, vind ik. Goedemorgen, zaterdag 30 mei is het.
1: Studio Brussel. Rick staat op.
0: Wie elk weekend naar de radio luistert, die weet dat ik elk zaterdag met een gat zit. Eén ongelooflijk groot gat in de playlist nog vooral wacht. Het is aan jou om dat gat op te vullen met een origineel verzoek. Origineel en liefst sfeervol. Iets waar iedereen blij mee gaat zijn. Stuur maar welk nummer, dat mag zijn, in onze app. Die app heet Studio Brussel, zo simpel mag het soms zijn.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Ik zou bijvoorbeeld Lennart Korevits aanvragen, want zijn eerste solo-single is direct super sfeervol. Tambourine heet hij, heel zomers. Lenny, dat is een solo-project. En afgelopen week was Lenny Korevits zo vriendelijk om ook eens een versie van Tambourine op te nemen achter onze piano.
2: Bekijk alle piano's.

Oliver Tree en jawel luisteraar Veerle, die heeft bij haar ochtendloopje in Aalst weer twee reetjes gespot. Prachtige reetjes. Terwijl luisteraar Bart meeluistert van op Texel in Nederland. En hij zegt, geen regen gehad, wel een lekker zonnetje hier. Bart, je weet dat je een gelukszak bent. Hey, als iemand een verzoeknummer heeft, ik heb nog plaats voor eentje. Voor half acht, stuur maar welk nummer in onze app. Nu is het aan Zornik. Scared of yourself.

7 voor half 8 en Vlaanderen is wakker. Zoveel is duidelijk. Studio Brussel. Rick staat op. En niet alleen Vlaanderen. Een gat. Dat is wat er elke zaterdag in mijn playlist zit voor half 8. Dat is aan Ivo om dat gat te vullen. Ivo Verbrugge, die luistert vanuit Athene. En hij wil ons wat zon opsturen in de vorm van Bob Marley. Tot in Griekenland gaan we er samen naar luisteren. Sun

0: Goedemorgen, vroege vogelaars. 7:30 is het op zaterdag 30 mei. Het weekend begint met wat onweer hier en daar. De zaterdag rommelt in zijn buik, maar het blijft wel warm. We gaan lokaal tot 29 graden.
1: Life is music.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
2: Eindelijk even rust.
5: Bankafschriften.
2: Nee, hè.
5: Kredietkaartafschriften.
2: Niet nu.
5: Loonboekingen.
6: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten.
2: Hoogstraten aardbeien.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Studio Brussel live.

0: Terwijl Giovanni in Roeselare al wandelend luistert door het bos in Roeselare, stuurt hij een even applaus voor Katrien uit Koekelare. Helemaal klaar voor een oefening als vrijwillige brandweervrouw in zone Westhoek bij het dierenreddingsteam. Supercool, Katrien. Weet je wie er deze week leuk nieuws had?
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Graspop Metal Meeting.
0: Ja, die van Graspop Metal Meeting hadden fijn nieuws deze week. De line-up van hun pre-party is er. De pre-party, zal ik zeggen. De officiële pre-party die vindt weer plaats in de Metal Dome woensdag 17 juni. En wij zijn daar natuurlijk bij met Studio Brussel, Andries Bekkers, Everdrop en omdat het kan, Soundsystem, Jeroen de Lodder, DJ Rimbo. En als er dan genoeg is geprepartied, dan komen de echte kleppers, zoals The Offspring natuurlijk.

0: Bijna 7:50. Hallo, ik met een R. Dat is een bericht van luisteraar Thierry uit Buggenhout. Die noemt mij altijd ik met een R. Vind ik wel funny.
1: Studio Brussel.
2: Rick staat op.
1: Rick Boy.
0: En Thierry die heeft een verzoek voor ons allemaal. Don't forget, het is vandaag Wereld MS-dag. Klopt, ook Vanessa uit Kuurne stuurt dat en ze vraagt... Mag ik mijn favoriete radiostation sinds begin de jaren 90 vragen om vandaag mee oranje te kleuren voor MS? Ik heb mijn diagnose in 2009 gekregen, maar ik heb de ziekte waarschijnlijk al 25 jaar. Ik zou daarom nog eens extra MS onder de aandacht willen brengen als patiënt-expert voor de MS-liga. Hashtag samen oranje voor MS. Wel, Vanessa en Thierry, ik heb mijn dichtst bij oranje zijnde t-shirt aangetrokken. Alle lichten in de studio staan nog op oranje nog de hele ochtend. Samen tegen MS. En ook samen met Fontaine's DC zometeen. Je hoort daarna Olivia Rodrigo.

0: vanavond op VRT 1.
1: Witte Raven is wel meer een comfortzone overwinnen. Dit is gewoon een leuk spelletje om naar te kijken, maar daar kunnen we toch geen programma van een uur van maken.
0: Op VRT 1 zoekt Danira naar televisie met diepgang in Daar zijn beelden van. Op VRT Canvas volg je live de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor Cello. En op VRT Max kan je een ander soort spanning opzoeken met de serie Black Sands. Alvast veel kijkplezier.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
4: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
5: 2 plus 2 gratis? Top. Laat die barbecue maar komen.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Dit is Studio Brussel. Studio
7: Brussel. Een hele goede morgen. Het is 8 uur.
8: VRT Nieuws.
7: Met Janneke Aerts.
9: Meer langdurig werklozen hebben een job gevonden. Eind maart lag dat aantal op 12%. Dat is 3% meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. Het komt allemaal omdat sinds begin dit jaar mensen nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. Sindsdien verloren al heel wat mensen hun uitkering. Het begon eerst met de groep van 35.000 mensen die al meer dan 20 jaar werkloos was. In april kwamen daar 42.000 mensen bij die minder dan 8 jaar werkloos waren. En 27% van hen had al een maand later wel een job. In Bughout in Oost-Vlaanderen zijn gisteravond een paar honderd mensen bijeengekomen voor een herdenking. Dinsdagochtend werd daar een schoolbusje aangereden door een trein aan een overweg. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven, de buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. 5 kinderen raakten ook zwaar gewond. Op de plaats van het ongeval werden witte ballonnen opgelaten en veel mensen leven mee.
10: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen die gestorven zijn, die liggen ook in ons ziekenhuis, dus daarom dat ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
11: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben en voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
9: We zijn minder tevreden over de democratie in ons land. Dat blijkt uit de stemming, een grote jaarlijkse bevraging. En opvallend, kiezers van 2 Vlaamse partijen zijn duidelijker ondertevreden dan andere kiezers, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen die meewerkte aan het onderzoek.
12: Dat is aan de ene kant het Vlaams Belang en aan de andere kant de kiezers van PvdA. Daar heb je veel meer ontevredenheid over de democratie, maar eigenlijk ook over de maatschappelijke evoluties. Het gevoel achtergesteld te zijn ligt hoger. Het gevoel dat het vroeger beter was ligt hoger bij die kiespublieken. Dus die 2 kiespublieken schieten er echt uit.
9: In ons basketbal gaan Oostende en de Antwerp Giants naar de finale voor de titel. De titelverdediger Oostende won de halve finales van Aalst met 77-83. En de Antwerp Giants versloegen dan weer Limburg United met 79-91. De finale begint volgende week donderdag 4 juni. En wie daar 3 keer als eerste wint, is dan de nieuwe landskampioen. En het is nu vooral bewolkt en lokaal kan er toch nog wel een stevig onweer uit de lucht vallen. Daarna wordt het wel droger bij zo'n 29 graden vandaag. Tegen de avond is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, later op de dag zonniger bij zo'n 24 graden dan.
13: Tegels, natuursteen, parket in Bermo. Studio Brussel.
14: Rick staat op.
7: Ja.
13: Rick Boy.
7: Ze zouden vandaag beter donderdag noemen. Maar het is gewoon zaterdag, zaterdag 30 mei en Stromae die is er ook bij. Goedemorgen allemaal.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

met donders. Donders, goede muziek als bliksemafleider. Komen we samen die natte zaterdag door. Het blijft wel warm. En dat voel je vandaag aan onze playlist. Dit zijn de Rozers van Another with Talk to You.

Veel liefdesliedjes gaan over het begin van een relatie en de prille verliefdheid. Maar daarna is het werken natuurlijk. Werken, werken, werken, werken. Ook op zaterdag. En daar gaat het nummer jaar na jaar over van Vrouwtje. Ze heeft deze week een clubtour aangekondigd. En daarbij zal ze Vlaanderen natuurlijk niet overslaan. Zoals de internationals tegenwoordig wel eens durven. De AB staat erbij op 27 november. En de dag nadien 28 november Vrouwtje in de Roma. En nu gewoon hier bij jou en mij.

0: question.
1: Zijn er straks weer filmtickets? Oh jawel, straks doe ik weer mijn quiz waarbij jij tot 3 cinematickets kunt winnen. Dat is elke zaterdag om 9:15. En nu, Mona Skin, na dit.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
4: Tegen de honger, kom.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
5: Wauw.
6: Kijk eens, Kim. Kim heeft geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
8: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
9: En helemaal op maat.
8: Zeker, tot in de details.
10: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
11: Camber, more space for your place.

Måneskin met City en Buoni. En die druppels maar tikken tegen de ruiten van de radio. Luisteraar Walt uit Lübeck stuurt zelfs dat hij is wakker geworden door een knal van het onweer. Dit is ook een knal. Kane met Rain Down on Me.

0: zo kun jij straks zeggen, het was allemaal de schuld van Kane. Met zoveel rain down on me. Het is bijna 8:30. En daar komt Yannick Aerts van 14 Nieuws. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Yannick, wat zit er in het nieuws?
1: Wel, meer langdurig werkzoekenden met een uitkering die hebben dit jaar al een job gevonden. Eind maart lag dat aantal op 12% en dat is 3% meer dan in diezelfde periode vorig jaar. En het komt vooral omdat sinds begin dit jaar werklozen nog maar 2 jaar een uitkering kunnen krijgen. En we zijn minder tevreden over de democratie in ons land. Dat blijkt uit de stemming, een grote jaarlijkse bevraging. En opvallend, kiezers van Vlaams Belang en PvdA zijn duidelijk ontevredener dan andere kiezers. Ze hebben vooral veel minder vertrouwen erin.
0: En ik tijdens die 2 hoofdpunten toch al 1 bliksem alweer?
1: Ja, het is lokaal nog altijd goed aan het onweren. Nu, later vandaag gaat het wel droger worden. We halen nog altijd wel 29 graden. En tegen vanavond is er dan weer opnieuw kans op buien en onweer.
0: Merci, Yannick. Straks meer nieuws om 9 uur.
2: Studio Brussel.
3: Rick staat op.
2: Rick Boy.
0: U kan deze week een zeldzaam interview horen met Michiel Beers, een van de oprichters van Tomorrowland. Die heeft in een podcast, de podcast De Machine, verklaard wat vermoedelijk de oorzaak was van de brand vorig jaar.
4: Dat onderzoek is natuurlijk nog volop bezig. En dat is echt moeilijk voor mij om daar de perfecte conclusie aan te geven. Maar er is waarschijnlijk ethanol, er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. Ja, uit een slecht aangesloten toestel. De details daarvan kan ik niet geven, ook omdat ik ze niet perfect ken. Maar ja, een menselijke fout.
0: Was in de podcast De Machine. Deze kerel was er vorig jaar ook bij op Tomorrowland. Succesvolle editie uiteindelijk. UGL met Jamaican.

0: Goedemorgen vrienden, we worden samen wakker op 30 mei. Mumford & Sons staan te popelen om eraan te beginnen. En elke zaterdag om 9:15 kun je hier cinematickets winnen. In een quiz die verandert van titel, zolang het maar rijmt op 9:15. 9:15 diploma gekregen bijvoorbeeld, gesteld dat ik quizvragen zou kunnen verzinnen over onze kroonprinses Elisabeth, die is afgestudeerd op Harvard deze week. Wel cool toch, hè? Of 9:15 Harry Styles zit bijna aan nummer 9. Met zijn 10 concerten in Amsterdam. Ook vanavond is er weer eentje. Maar we gaan voor iets anders.
1: Studio Brussel.
2: Rick staat op.
1: 9:15 is 9:15.
0: Wat kwamen die pollen deze week toch weer heel ongelegen. Echt toch. Want dat rijmt ook. En het is mijn troost voor u bij dit regen, onweer, bliksemweer. Eindelijk spoelen die pollen allemaal even weg. Zwat. Wie heeft er zin om mee te spelen met 9:15? Wat kwamen die pollen deze week toch weer heel ongelegen. En vooral, wie wil er graag 3 cinematickets? Open de app van Studio Brussel. Stuur mij het woord cinema met ook je gsm-nummer erbij. Dan kan ik je ook bellen. Cinema en je nummer.
1: Rick
2: staat op.

0: Bye Bye Plus. Hello, perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Studio Brussel, live.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met QuotaBox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. QuotaBox.com.
2: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Richie, citroen uit framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Ja, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
8: Kijk, die
7: zijn in de
8: jas.
7: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
9: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
11: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
12: Wel, meneer, 5317.
11: Ja, maar mijn naam is...
12: Ja, 5317, ik weet het.
11: Oké. Okay.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
13: Studio Brussel.

0: Dat onweer is voor u misschien allemaal kommer en kwel, maar weet wel, vandaag moeten we eindelijk eens wat minder niezen en in onze ogen wrijven, want...
1: Studio Brussel. Rick staat op.
2: 9:15 is 4:15.
0: Wat kwamen die pollen deze week toch weer heel ongelegen. Toch. En ik speel met kandidaat Lisa uit Antwerpen. Goedemorgen Lisa.
3: Goedemorgen Rick.
0: Hoorde ik nu jou nog net zeggen, er komt wel een tunnel aan...
3: We gingen net de Kennedy-tunnel onderdoor.
0: Oké, maar je bent er al uit?
3: Ja, nu wel.
0: Oké, dan zou het moeten kunnen lukken. Ben je onderweg naar een mooie zaterdag, Lisa?
3: Wij hebben vandaag een trouwfeest.
0: Oh, tof. Dus. Toch? Van
3: maar
0: leuke
3: ja,
0: mensen?
3: We komen in Antwerpen en we moeten daarvoor wel naar Sint-Klaas.
0: Oké. Dat is dan weer jammer, hè, over het water. Maar ja, straks kan je terug naar Antwerpen. Ja. Lisa, hoeveel punten op 10 geef je jouw zaterdag tot hiertoe al?
3: Een 7.
0: Oké, we gaan voor meer. Ik ga voor een 8 of 9, want ik heb 3 vragen. 1 cinematicket per goed antwoord. Je kunt er 3 winnen. En vandaag zit in elke vraag 1 boom verstopt die wel eens voor die pollen zorgt. Ik vind het heel ongelegen.
3: Ja.
0: Lisa, zet ook wel even je radio terug af, want ik hoor mezelf dubbel. Dat is heel moeilijk bij een quiz.
3: Ai. Ja, die staat normaal gezien aan
0: voor. Oké. Okay. Lisa, als je wil, lees ik ook elke zin 2 keer voor, zodat je de boom zeker vindt.
3: Ja, oké.
0: Okay. Vraag 1. Na het nogal moeilijke mondeling Frans voelde Els zich wat plat aan het gebibber te zien. Zat de koorts in haar hele olijf. Welke pollenboom hoor je daarin? Ik zal het nog eens een keertje zeggen als je wil.
3: De elf?
0: Oh, het is meteen juist. Voilà, perfect. Lisa, kijk goed. Een plataan had eigenlijk ook nog gekund. Ik heb misschien ook olijf gezegd in plaats van lijf. Vraag 2 bij 4:15. Wat kwamen die pollen deze week toch weer heel ongelegen? Toen Hazel haar voorlaatste examen had afgelegd, zette ze de beuk erin om te beginnen aan het minst populiere vak.
3: Populier.
0: Oh, je weet het gewoon meteen. Ja, het moest er maar één zeggen zelfs. Maar, vraag 3. Heb je die boom nu nog altijd niet gevonden, Lisa? Riep Rick die ochtend. Zeg, sloeberke. Ik wil hem opnieuw zeggen als je wil.
3: Ja, maar.
0: Heb je die boom nu nog altijd niet gevonden, Lisa? Riep Rick die ochtend. Zeg, sloeberke.
3: De berg.
0: Ja, amai. Het was echt op de valreep. Als we over een valreep kunnen spreken, was het deze keer wel. Lisa, jij gaat naar een trouwfeest. En hoeveel punten op 10 krijgt jouw dag nu ongeveer?
3: Nu zeker al een 8,5.
0: Oh, leuk. Kom maar, we gaan voor de 10. Toch.
3: Oké, dan gaan we voor de 10.
0: Oké, perfect. 3 cinematickets zijn onderweg.
2: Rick staat op.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
1: Onrust stijgt bij bedrijven.
2: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
3: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van hoge energiekosten naar kosten onder controle. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja. Carrefour.
8: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
10: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
11: Ciao, kus.
10: En terug naar binnen te gaan.
11: Hallo, kus.
10: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
12: Zeg dat, Vos.
13: Ja, Lemmes.
12: Zalige verjaardagspeech.
13: Oh, merci. Ah, wel, dan kunnen we eraan beginnen. Ik haal de sweet chili.
12: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
13: Hé, hoe dat?
12: Ah, wel. Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
13: Oh.
12: Ja. Lemmes. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
13: Dat is ze.
14: De Vos Lemmes. Lotto is op zoek naar een maag.
15: Een maag?
14: Met een baksteen erin.
15: Ah, zo.
14: Om je droomwoning te bouwen.
15: Ik zie graag een strakke fermette.
14: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
15: Hoe dan?
16: C'est bon.
14: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
17: Dit is Studio Brussel.
18: Studio Brussel.
19: Goedemorgen, het is 9 uur.
20: VRT Nieuws.
19: Hier is Yannick Aerts.
21: Meer langdurig werklozen vinden een job. Eind maart lag dat aantal op 12%. Dat is 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En het komt allemaal omdat sinds begin dit jaar mensen nog maar 2 jaar ook een werkloosheidsuitkering krijgen. Sindsdien verloren ook heel wat mensen hun uitkering en dat heeft effect, zegt de VDAB.
22: Ja, we zien alleszins dat het tegen is natuurlijk. Hè, dat er wel effectief een effect is om te gaan zoeken naar werk. We hebben daar als VDAB ook op ingespeeld met het actieplan ook van minister De Meer Vlaanderen werkt, waar we extra acties ook naar die groepen hebben gedaan. Dus dat kan ook wel een effect meeverklaren natuurlijk voor een verhoogde uitstroom naar werk.
21: De gevangenisdirecteur van Haren in Brussel neemt ontslag. Hij deed de job al sinds 2022 toen de gevangenis openging. Maar hij stopt er nu mee omdat het probleem rond de overvolle cellen nog altijd niet opgelost is, zegt hij.
23: Als je kijkt naar de gevangenis van Haren, we zijn op dit moment de kampioen van de grondslapers gegooid. Ik heb 275 gedetineerden op de grond slapen. Dat is een gevangen op zich dat op de grond slaapt. En dat is de nieuwste gevangenis van het land, de gevangenis die het anders ging doen, die het beter ging doen, die aan de integratie ging werken. Ik spreek elke dag met mensen die zeggen dat ze op hun eigen 9 vierkante meter zich niet veilig voelen en daarvoor eruit willen.
21: 2 op de 3 Vlamingen zijn pessimistisch over de toekomst van ons land. Dat blijkt uit de stemming. Vooral kiezers van Vlaams Belang en PvdA zien de toekomst somber in. Die kiezers zijn ook minder tevreden over de democratie en hebben ook vaker het gevoel dat vroeger alles beter was. De resultaten van dit jaar zijn wel anders dan die van vorig jaar, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
24: Vorig jaar zagen we een stijging van de tevredenheid met de democratie door het aantreden van een nieuwe regering, een soort honeymoonperiode. Die is op dit moment wel een beetje voorbij. Maar we zitten eigenlijk in Vlaanderen nog altijd relatief hoog. Maar in Wallonië en Brussel is de tevredenheid met de democratie wel lager dan dan in Vlaanderen. Dat is historisch zo. En we zien nu dat de daling in Wallonië en Brussel groter is dan de daling in Vlaanderen.
21: In Buggehout in Oost-Vlaanderen zijn gisteravond een paar honderd mensen bijeengekomen voor een herdenking. Dinsdagochtend werd daar een schoolbusje aangereden door een trein aan een overweg. En daarbij kwamen vier mensen om het leven. De buschauffeur, de begeleidster en twee kinderen. Vijf kinderen raakten ook zwaar gewond. Op de plaats van het ongeval werden gisteravond witte ballonnen opgelaten en veel mensen leefden mee.
4: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen die gestorven zijn. Die liggen ook in ons ziekenhuis, dus daarom dat ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
11: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben en voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
21: In ons basketbal gaan Oostende en de Antwerp Giants naar de finale voor de titel. De titelverdediger Oostende won gisteravond de halve finales van Aalst met 77-83 en de Antwerp Giants versloegen dan weer Limburg United met 79-91. De finale begint volgende week donderdag 4 juni en wie als eerste drie keer wint is de nieuwe landskampioen. Het is vooral nog bewolkt, hier en daar nog lokaal kans op onweer. Daarna wordt het wel droger en het blijft ook nog wel redelijk warm vandaag bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er vanavond opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, later op de dag komt de zon erdoor en dan halen we 24 graden.
16: Brussel. Rick staat op.
18: Jojo.
16: Rick Boy.
18: Al wie al wakker is, wees welkom. Ik ben benieuwd waarom. Laat onze playlist vandaag uw bliksemafleider zijn met nu Linkin Park. Goedemorgen allemaal.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
20: Life is music.

Terwijl wij luisteraar Robbie in Kok zeide de lucht helder blauw is, zit jij misschien te rijden door het stormweer. Wie was het nu ook alweer die ooit zei: hou je in, hou me vast, hou me tegen in een storm die maar niet overdrijft? Ah ja, het was Eefje de Visser.

0: bijna 8:15 op zaterdag 30 mei. Een heel goede morgen.
1: Studio Brussel.
2: Rick staat op.
0: Vorig weekend is die festivalzomer echt losgebroken met extreme outdoor. We zaten er het hele weekend live. En jij daardoor ook. Een van de hoogtepunten was de set van Pegassi. En collega Jeroen de Lodder heeft hem voor die set mee op een boot getrokken voor een interview varend rond het festivalterrein. Pegassi die had het over zijn leven als DJ, waarom hij altijd zijn gevoel volgt en dat hij eigenlijk tijdloze muziek wil maken.
3: Ik heb het gewoon gevoel, net zo'n beetje als TikTok en zo, dat er heel veel oversaturation van alles is en zo. En ik ben die dingen heel snel beu en zo. En dan denk ik van, als ik muziek maak, je kunt een leuke loop maken dat ik denk van, oeh, deze zou aanslagen voor een week. Maar ik wil geen muziek maken die een week lang aanslaagt.
0: Het hele bootinterview van Jeroen met Pegassi vind je via ons Studio Brussel kanaal op 14 Max natuurlijk. Kan je daar herbekijken. En nu dus een tijdloos nummer van Pegassi. No go.

0: Jouw dressing, dat is eerste klasse.
1: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
0: En helemaal op maat.
1: Zeker, tot in de details.
2: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
3: Camber, more space for your place.
4: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 6 plus 6 gratis op San Pellegrino Light.
5: 6 plus 6 gratis? Top! Lekker verfrissend bij de barbecue.
4: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
6: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.

0: Berre. Het is aan Nothing But Thieves nu. Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Vorige zomer nog de welgesmaakte invallers op Rock Werchter. Last Minute in de plaats van Sam Fender. Deze week zijn ze onze leverancier van een hotshot. Met daarbij ook een nieuwe datum. Want we komen opnieuw naar België. Iets minder last minute. Deze keer op 31 januari 27 staan ze in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets vanaf vrijdag. En in afwachting is er Evolution.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Thieves, Evolution.
3: Hello, this is Connor from Nothing But Thieves, and you're listening to Studio Brussels. Life is music.
2: Life is music.

one I'm leaving you for. 2:30. Soms vraag ik mij af, hoe zou het nog met de Once zijn? Once, de vergeten Amerikaanse zanger, door iedereen altijd vergeten, want Thrift Shop, dat ken je van Macklemore, de rapper, en van Ryan Lewis, de producer, maar wie is het die samen met ons meezingt van I'm Gonna Pop Some Tags en van This Is Fucking Awesome en al? Dat is natuurlijk die onvolprezen Once. Vergeet hem nooit meer, dank u wel. Thrift Shop komt eraan na Kaiser Chiefs.

0: to go thrift shopping.
1: What?

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met QuotaBox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. QuotaBox.com.
2: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
3: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
4: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
2: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
3: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
5: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
6: Krevel.
7: Pas! Show!

0: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
4: Studio Brussel, live.
5: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.

0: Pieter uit Stenokkerziel die laat weten dat onze bliksemafleiders iets te goed werken. Bij als een derde onweer vanmorgen. Ja, het gaat lokaal hier en daar nog stuiven vandaag. Vanmorgen toch, daarna wordt het wel droger en toch de warme dag. We gaan richting 29 graden vandaag. Vanavond wel opnieuw kans op buien en onweer. En dinsdag, ik zeg het nu al, kans dat jij tickets wint natuurlijk.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.

0: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
1: Het zijn dinsdag geen kleine namen zoals Young Yellow. Jawel hoor. Ook tickets voor Mac DeMarco zijn erbij. En Goose.

En dan heb je nog de tijdloze oerband, waarbij jij op 28 juni in de AFAS Dome nog eens oldschool kan gaan headbangen, zoals dat in hun tijd heette, Guns N' Roses. Wij leren tickets winnen natuurlijk dinsdag.

Somber met Homewrecker. Vorige week had jij hem nog op nummer 30 gestemd in de afrekening. Dat is dus deze week niet meer waar. Maar hoe zit het met Bazaar? Voorlopig al 3 weken op 1. Vorige zaterdag Stegen en Joost en Foo Fighters wel door naar nummers 2 en 3. Had je ook nog Muse die nieuw binnenkwamen op 5. Dus een geducht clubje van publiekslievelingen. We gaan horen hoe het zit bij Eline Dogen na het nieuws van 10 uur. Ik heb nog Magnetic van de Noorse band De Bauza in een Belgische remix van Sam. Goedemorgen.

0: TJ Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Just in time to start investing.
0: Nice, Justin. Want TJ Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, that
0: happened. TJ Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger komt.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
6: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
4: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
6: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
4: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
6: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
7: Humo!
8: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Imperno. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
9: Tegels, natuursteen, parket, Imperno.
8: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
10: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
11: Onrust stijgt bij bedrijven.
12: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
13: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van hoge energiekosten naar kosten onder controle. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
14: Vrouwies.
15: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen.

0: Goedemorgen, 10 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Jannik Aert.
2: Het onweer veroorzaakte hier en daar al schade. In de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant kreeg de brandweer vanmorgen al veel oproepen door het onweer. En vooral over blikseminslagen en wateroverlast. Bij de brandweerzone Vlaams-Brabant-West is de brandweer al verschillende keren gaan helpen.
3: Deze morgen hebben wij 2 oproepen gehad in Afliegen. Allebei voor blikseminslag. Toen wij ter plaatse kwamen, was op beide adressen een uitslaande dakbrand. Wij hebben die kunnen blussen, maar er is natuurlijk wel redelijk veel schade aan de woningen. En kort nadien is er ook in Roosendaal een blikseminslag geweest en daar bleef de schade beperkt tot een kapotte schouw.
2: Ook in Mechelen vloog er een dak in brand door een blikseminslag en in Laken is er een straat onder water gelopen. In Boortmeerwijk dan zijn er ook door een blikseminslag alle huizen in de straat zonder stroom gevallen. Meer langdurige werklozen vinden een job. Eind maart lag dat aantal op 12%, dat is 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het komt allemaal omdat sinds begin dit jaar mensen nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. Sindsdien verloren al heel wat mensen hun uitkering en dat heeft effect, zegt de VDAB.
4: Ja, we zien alleszins dat het trigger is natuurlijk, hè, dat er wel effectief een effect is om te gaan zoeken naar werk. We hebben daar als VDAB ook op ingespeeld, met het actieplan ook van minister De Meer Vlaanderen werkt, waar we extra acties ook naar die groepen hebben gedaan. Dus dat kan ook wel een effect meeverklaren natuurlijk voor een verhoogde uitstroom naar werk.
2: De gevangenisdirecteur van Haren in Brussel neemt ontslag. Hij deed de job al sinds 2022, toen de gevangenis openging. Die nieuwe gevangenis zou meer met de gevangenen moeten bezig zijn, maar door de overvolle cellen lukt dat niet. Daarom stapt hij nu op, zegt hij.
5: Mijn probleem bij de opening is begonnen met het feit dat de gevangenis van Sint-Gilles niet dicht kon door de overbevolking. En daar heb ik een paar honderd cipiers kwijtgespeeld. En sinds de opening van de gevangenis van Haren zijn de gedetineerden sneller toegekomen dan het personeel. Ja, en als ik in die grote gevangenis niet meer de koers mag varen die ik had moeten varen, ja, dan hoeft het van mij niet meer.
2: Kim Meijlemans stopt met het skeleton. Dat is een wintersport waarbij atleten met een kleine slee op hun buik een ijsbaan afglijden aan een hoge snelheid. Meijlemans is 30 jaar en werd 2 keer Europees kampioen en pakte ook zilver op het WK. Op de recente Olympische Winterspelen in Italië haalde ze geen medaille. Ze is nu bij haar afscheid wel nog altijd de nummer 1 in het skeleton. Het is vooral nog bewolkt, hier en daar nog altijd onweer. Later vandaag wordt het overal wel droger, maar nog altijd ook warm bij zo'n 29 graden. Tegen vanavond is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, later op de dag wel zonniger bij zo'n 24 graden dan.
0: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
1: Studio Brussel.
6: De afrekening.
1: Eline Dogen.
0: Goedemorgen. Bedankt om weer zo donders goed te stemmen, hè, op VRT Max. Want het regent daardoor weer 30 fantastische nummers. We tellen samen 2 uur af naar die ultieme nummer 1. En achteraan bengelt vandaag een voormalig nummer 1. Alice May, Sometime Around Midnight.
1: Luister naar
6: Studio Brussel. Life is music.

Niet zo lang geleden nog op nummer 1. En nu staat ze op nummer 30. Alice May, Sometime Around Midnight. Een hele goede morgen op deze grauwe, regenachtige zaterdagochtend. Het is het ideale weertje om gewoon lekker aan je radio gekluisterd te blijven. Want wij tellen af van 30 tot 1. En hoe klom die top 3 nu ook alweer vorige week?

0: Ja, de game is on voor Foo Fighters, want die kwamen nieuw binnen in jouw top 3 met Window. Ook Joost hupte één plekje naar voren op 2 en voor Bazaar is het intussen al meer dan één nachtje Amsterdam. Ze staan al 3 weken op nummer 1. Ik vind dat het tijd is om daar een beetje verandering in te brengen. Zometeen hoor je alvast wie er uitlichtte vandaag uit jouw lijst, maar nu al de eerste nieuwkomer. En dat is Bleach 93. Dat is een opkomende Ierse gitaarband. Stonden deze week nog in Gent in de Trefpunt en ze lieten daar een ijzersterke indruk na.
1: Studio Brussel. De afrekening.
0: Bleach 93 op 29 in de afrekening met Ceiling.

0: Isaac, Rue en Young Hearts op 28. En er zijn drie jonge harten waar we afscheid van nemen vandaag. As we go through trying time. 9 weken opnieuw, hittegolf of niet, altijd kippenvel bij deze Trying Times van James Blake. Maar helaas, vandaag horen we hem niet meer terug. En het is ook het einde voor Somber. Hij laat een grote leegte achter. 12 weken hield hij jou in zijn greep met deze homewrecker. We loved it, we loved it. We loved it, maar helaas, Bella Kay horen we vandaag ook niet meer terug. Maar met haar vertrek mogen we wel die andere Gen Z superstar opnieuw verwelkomen. En dat is Sienna Spyro.
1: De afrekening.
2: Studio Brussel.
0: En ik denk dat het een ideaal dagje is voor de cinema. The Devil Wears Prada 2. Sienna Spyro werkte mee aan deze soundtrack met Material Girl. Die is nieuw op 27.

0: Sierra Spyro en Material Lover. Jouw nieuwkomer deze week in de afrekening. Zometeen Merel op 26.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Bye bye pluis. Hallo perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Krevel. Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel, leef beter.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Het is Bolt Eendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bolt.

0: Vorige week bracht ze deze in de pianotapes op Camping Goud. En wow, wat een pen heeft die Merel toch. Zo schoon hoe ze die twijfel kan verwoorden. Check dat zeker op VRT Max. Dat is jouw nummer 26. En eentje hoger is La Rosalía.
1: De afrekening.
2: Studio Brussel.
0: Dios, es un stalker.

0: 24 in de afrekening. Angèle en Justice. What You Want is jouw hoogste nieuwkomer. Dat is Lana Del Rey, die hoogste nieuwkomer. De queen van de melancholie, maar ook de queen van het uitstellen. Die lang verwachte plaat van haar heeft ze echt al 3 keer uitgesteld of zo. Terwijl ze ons vorig jaar zo warm maakte met Henry Come On. Stond wekenlang in de afrekening. Maar nu is ze weer terug. Niet met nieuws over dat nieuwe album. Wel met een James Bond song dat ze schreef niet voor de film, maar voor de game. First Light heet het. Komt nieuw binnen op 23.
1: De afrekening.
2: Studio.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.

Machtig, hè? Lana Del Rey die is gewoon gemaakt om een Bond-song te schrijven. Twee Belgen nu in de afrekening. Young Yellow krijg je zometeen na Blue Eye. Staan deze zomer op Pukkelpop. Sober is nummer 22.

Kevin 20. Twenty.

Nu de zon is gaan schuilen, is het toch wel het ideale weertje, hè, voor The Haunted Youth. Ze maken een gigantische sprong deze week met Forget Me. 10 plaatsen hoger, van 29 naar 19.

En van deze windvlaag van Ray naar een ware storm van Young Lean. Zometeen net voor 11. Eerste broertjes van Bellu Brigada staan op Werchter deze zomer. En nu op nummer 17 met So.

0: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Ik was de Mick Jagger van Vlaanderen en ik...
2: Pissen is super onhygiënisch. Van gele etter en groen pus bloed.
1: Meisjes, ik ben wel aan het eten, hè.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar En Daarmee Basta. En alle programma's van toen. Basta.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Bankafschriften, kredietkaarten.
5: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
6: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
7: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
6: En helemaal op maat.
7: Zeker, tot in de details.
8: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
9: Camber, more space for your place.
10: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Avicii. Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, maar het is WK.
0: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

0: door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Cool.
2: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
1: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Vrouw Wies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: Rico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Rico Planet. Voorwaarden in de winkel.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
8: 11 uur, goedemorgen.
9: VRT Nieuws.
8: Yannick Aerts.
10: Het onweer veroorzaakt wateroverlast. In de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant kreeg de brandweer vanmorgen al verschillende oproepen door het onweer. Vooral over blikseminslagen en ook wateroverlast. In de omgeving van Bertum, Zaventem en Leuven zijn al verschillende straten onder water gelopen. En er zijn vanmorgen ook 4 dakbranden die geblust moesten worden. Nu zijn er vooral dus veel oproepen over wateroverlast, zegt de brandweer.
11: Voornamelijk regio Steen-Okkerzeel, Machelen, Zaventem, Kortenberg. Een honderdtal oproepen eigenlijk al op een half uur tijd voor straten die onder water komen, straatkolken die het water niet kunnen slikken en zo verder. Er zijn verschillende woningen die getroffen zijn in die zin dat we oproepen krijgen van kelders die onderlopen. Onze ploegen concentreren zich volop om die woningen te kunnen beschermen.
10: Bijna 2 op de 3 Vlamingen die te horen krijgen dat ze MS of multiple sclerose hebben, vertellen dat aan niemand. Dat blijkt uit een rondvraag van de MS-Liga Vlaanderen. MS is een ongeneeslijke ziekte waarbij een ontsteking schade veroorzaakt aan je zenuwen. En in het begin is daar niks van te merken van die ziekte en daarom zwijgen mensen er ook heel vaak over. Maar ze zwijgen ook uit angst om anders behandeld te worden of om onbegrip of negatieve gevolgen op hun werk te vermijden. Sophie heeft al 10 jaar MS en ze is zelfstandige logopediste en heeft wel verteld aan haar patiënten dat ze ziek is.
12: Dat was natuurlijk niet zo gemakkelijk om dat allemaal te vertellen tegen elke patiënt. In het begin heb ik dat niet echt gedaan, maar ja, aan den duur moest ik dat eigenlijk wel eens. Omdat ja, als ik dan uitviel voor een opstoot, had ik dat wel, ik dat moest zeggen om ja, dat goed begrip van de mensen te krijgen. En ik ben er ook open over. Als mij er vragen over stellen, dan ga ik er ook op antwoorden waar dat er ook voor zorgt en dat mensen wel alles begrijpen.
10: Het Israëlische leger roept de inwoners van nog eens 7 dorpen in het zuiden van Libanon op om onmiddellijk te vertrekken. Het leger wil de Hezbollah-doel weer te bombarderen. Sinds midden april is er een tijdelijke gevechtspauze tussen Israël en de pro-Iraanse gewapende groep Hezbollah. Maar toch blijft Israël bijna dagelijks aanvallen uitvoeren op Libanon, vaak ook met veel slachtoffers. Kim Meilemans stopt met skeleton. Dat is een wintersport waarbij atleten met een kleine slee op hun buik een ijsbaan afglijden aan een hoge snelheid. Kim Meilemans is 30 jaar en werd 2 keer Europees kampioen en pakte zilver op het WK. Op de recente Olympische Winterspelen in Italië haalde ze geen medaille. Ze is nu bij haar afscheid wel nog altijd de nummer 1 van de wereld. Het is vooral bewolkt en nog hier en daar een paar onweersbuien, maar het wordt stilaan wel droger. En we halen de temperaturen vandaag tot 29 graden. Tegen de avond is er opnieuw kans op buien en onweer. En morgen eerst nog veel wolken, daarna meer zon en zo'n 24 graden.
13: De afrekening.
14: Eline Dogen.
8: Zaterdagochtend, nog een uurtje gaan we samen genieten van de beste muziek van deze week. En gisteren kwam de debuutplaat van Violet Grohl uit. Een absolute must listen dit weekend. Ze springt weer naar nummer 15 met Tam.
14: Je luistert naar
13: Studio Brussel. Life is music.

De windows, wagenwijd open, nu er een beetje zuurstof in de lucht hangt. Maar de window van Foo Fighters kwam vorige week nieuw binnen in jouw top 3. Ook Joost ging erop vooruit. Maar Bazaar wist toch al voor de derde week op rij stand te houden op nummer 1. Ik kan al verklappen dat jouw top 3 er deze week een beetje anders uitziet. En misschien hebben we wel een nieuwe nummer 1. We komen het samen te weten. Nu op 14, alleszins, Lenny kwam deze week een pianotape spelen. Verweefde zijn tambourine met Harry Styles. Check het op VRT Max. Tambourine op 14.

13, God and the Broken Ribs van Jack White. Binnen 2 weken staat die legend in de AB. En wie de hitte al een beetje mist, Jungle komt eraan. Met Carry On na Sylvie Kreuz en Robbio Elvis. Kiss the Grass op 12.

0: Jungle. En Carry On was jouw nummer 11. Voor wie de zon een beetje mist, dan heb je die toch op je spoeltje gekregen, hè? Zometeen beginnen we aan jouw top 10, maar eerst een overzichtje.
1: De afrekening 20.

0: We beginnen aan jouw top 10. En zometeen op 10 een prachtige artiest met de achternaam Dien.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Maar schatje, zeg jij nu aan het stofzuigen?
3: Ja, mocht dat niet misschien?
2: Je hebt iets nodig van mij, hè?
3: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
4: Bepat.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze.
6: Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Krevel.
7: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel.

Predators staat deze zomer op Suikerrock, op Cactus Festival en op de Lokerse Feesten. Ze zijn absoluut niet te missen en ook helemaal niet in de afrekening. Want Call It In staat opnieuw op 9.

Wet Like op 22 augustus op Pukkelpop. En Oliver Simons staat met Bazaar al 3 weken op 1 in de afrekening. Maar deze Looper staat ook al een paar weken in jouw top 10. Prachtig nummer en opnieuw eentje gestegen. Oliver Simons op 7.

Gestegen op nummer 6. En ook Dominic Fike maakt een tegenbeweging, stijgt ook weer een plaatje hoger. Met deze White Keys op 5 in de afrekening.

0: Gisteravond was het de finale van The Voice. En Joost kon met zijn kandidaat Mael net niet winnen. Ook hier wint hij net niet in de afrekening. Hij zakt van 2 naar 4. Met zijn Coachella.
1: I'm playing Coachella.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Studio Brussel, live.

0: geen nummer 1 voor Joost en Coachella, maar wie staat daar dan wel vandaag? We beginnen zo aan jouw top 3 na een overzicht.
1: De af

Muse stond in het jaar 2000 voor de eerste keer op nummer 1 in de afrekening. Intussen hebben ze al 16 keer die kroon te pakken. En komt daar binnenkort misschien een vervolg aan? Want Cryogen van dat nieuwe album The Wow Signal dat volgende maand uitkomt, schiet naar nummer 3. Dit is Muse.

Cryogen van Muse. Nieuw op 3. En we hebben ook een nieuwe nummer 1. Want Bazaar wordt van de troon gestoten door Foo Fighters en Window. Die staat opeens zo meteen. Nacht in Amsterdam, wel nog mooi. Op 2.

0: Wanneer zijn we er geweest in?
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolf van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
4: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
5: Sorry, maar het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
7: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
11: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
12: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
11: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
14: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
13: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
14: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
13: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
14: Humo!
15: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
16: Oei, wacht, hè.
17: Rustig,
16: slaap even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
17: Geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
15: Prima, prettige avond.
16: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
17: Ja, ja, zeker. Ja.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
18: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
19: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
18: En helemaal op maat.
19: Zeker, tot in de details.
20: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
21: Dit is Studio Brussel.
22: Studio Brussel.
23: Het is 12:00, een hele goede middag.
24: VRT Nieuws.
23: Met Jannik Aert.
25: Het onweer veroorzaakt wateroverlast.
26: Het water is omhoog gekomen, steeds hoger, hoger, hoger tot daar. Dus onze auto's zijn vol water. Onze kelders zijn ook een beetje wat water binnengekomen. Bij sommigen veel, bij anderen zoals ik een beetje.
25: Ja, bij deze man in Zaventem is er dus veel water binnengelopen door het onweer van morgen. En dat was niet alleen daar, maar ook op verschillende plekken is er schade aan daken en zijn straten onder water gelopen. Vooral het centrum van het land kreeg het zwaar te verduren. In Berchem in Vlaams-Brabant is dan weer ook enkele tientallen huizen water binnengelopen, vertelt de burgemeester.
27: Onderaan Bert en Bos, daar zijn onze werkmannen volop bezig. En dan aan het laagste punt waar de voer komt, daar zitten we ook met een overstroming waar dat de voer buiten naar oevers is gegaan. Maar we moeten jammer genoeg vaststellen dat er toch verschillende huizen onder water gelopen zijn.
25: En koning Filip en koningin Mathilde, die hebben vanmorgen ook een kwartier rondjes gedraaid in een vliegtuig boven Zaventem door het slechte weer. Dat schrijft het laatste nieuws. Ze waren in de Verenigde Staten voor de diploma-uitreiking van hun dochter prinses Elisabeth. Daarna vlogen ze eerst van Boston naar Schiphol in Nederland en dan met een kleiner vliegtuig naar Zaventem. Maar door het hevige onweer konden ze dus niet meteen landen. Vlaams minister van Werk Soual Demir is tevreden dat meer langdurig werklozen opnieuw een job hebben gevonden, nu ze nog maar 2 jaar hun uitkering krijgen. Uit cijfers van de VDAB blijkt dat vorig jaar 9% van hen opnieuw aan de slag was. Dit jaar is dat al 12%. Sinds vorig jaar hebben ook 45.000 mensen die minder dan 8 jaar werkloos waren hun uitkering verloren. Een maand later later had ruim een kwart van hen al opnieuw werk. Minister De Meer zegt dat de nieuwe regels duidelijk effect hebben.
0: We zien heel duidelijk dat daardoor mensen sneller richting werk gaan. Tegelijk zetten we natuurlijk ook wel bij de VDAB heel fel in om die mensen ook richting werk te begeleiden. En daar wordt heel fel op ingezet met een aanklampend beleid. Want iedereen die kan werken, moet natuurlijk ook wel gaan werken. Zo is onze solidariteit opgebouwd.
25: Bijna 2 op de 3 Vlamingen die te horen krijgen dat ze MS hebben, vertellen dat aan niemand. Het is een ongeneeslijke ziekte waarbij een ontsteking schade veroorzaakt aan je zenuwen. En in het begin is daar niks van te merken van die ziekte en daarom zwijgen mensen er vaak over. Maar ze zwijgen ook uit angst om anders behandeld te worden of niet begrepen te worden of voor de negatieve gevolgen op hun werk. Sophie heeft al 10 jaar MS en ze is zelfstandige logopediste en heeft wel verteld aan haar patiënten dat ze ziek is.
2: Dat was natuurlijk niet zo makkelijk om dat allemaal te vertellen tegen elke patiënt. In het begin heb ik dat niet echt gedaan, maar ja, aan de duur moest ik dat eigenlijk wel eens. Omdat ja, als ik dan uitviel voor een opstoot, vond ik dat wel, ik dat moest zeggen om ja, dat goedje begrip van de mensen te krijgen. En ik ben er ook open over. Als mij er vragen over stellen, dan ga ik er ook op antwoorden waar dat er ook voor zorgt en dat mensen wel wat begrijpen.
25: Vanmiddag is het bewolkt met een paar opklaringen, ook op de meeste plaatsen droog. Maar lokaal kan het in de loop van de namiddag en ook avond opnieuw onweren met hagel en ook veel wind. Het blijft vandaag nog wel warm bij zo'n 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en halen we nog zo'n 24 graden.

0: Hier, mijn dag is dus alvast geslaagd. Nu de jouwe nog, ga ik voor zorgen met een piekende playlist.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Delirium, weinig stilte op je radio deze namiddag. En gelukkig maar. Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Je wist het misschien niet dat ze weg waren, maar Nothing But Thieves zijn terug. Echt weg zijn ze niet helemaal geweest, want ze stonden de afgelopen jaren geregeld op een podium, ook in ons land. Maar het was wel al 3 jaar geleden dat ze nog eens nieuwe muziek hadden gereleased. En dat had je misschien niet gedacht. Zo beginnen ze nu, ze zeggen ze zelf, aan een nieuw muzikaal hoofdstuk. En daarvoor hebben ze eens diep in hun zieltje gekeken. Het gaat over de weg die ze hebben afgelegd, de mensen rondom de band waar ze ook mee hebben rondgetoerd de afgelopen jaren. En ze hebben een passende titel gevonden voor dat nieuwe hoofdstuk. Een nummer met als naam Evolution.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Nothing But Thieves, Evolution.
3: Hello, this is Connor from Nothing But Thieves and you're listening to Studio Brussel. Life is music.
2: Life is music.

0: stappen. Wel aan te raden, dat is Bruno Mars. Die komt er zo meteen voor je aan.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be. TJ Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Zeg de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
5: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
4: Doorbakken.
5: Zeker?
4: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: de Vos Lemmes.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

hangt van alles in de lucht vandaag, jongens. Een dikke onweersbui naar alle waarschijnlijkheid. En goede muziek, dat is dan weer een zekerheid. En dat tezamen wordt het, om met Renier Zonneveld zijn woorden te zeggen, helemaal loco.

0: Eat World The Middle. Goedemiddag. Oh, deze heerlijke band.
1: Estos son los sonidos.
0: Heeft net een nieuw Ezra album aangekondigd.
1: Is Sasha Kiwo.
0: Ezra Collective. Die komen op vrijdag 26 juni trouwens ook naar Couleur Café. Baby.

nieuwe plaat ook een nieuw muzikaal hoofdstuk aankondigen. En dat is populair blijkbaar, want ook Lola Jong slaat een nieuw hoofdstuk open. Na stevige herbronning is ze weer helemaal terug met nieuwe muziek en die klinkt zo. Dit is From Down Here.

0: de nieuwste van Lola Young. En leuk om te weten, werd geproduced door een van haar grote muzikale helden. Ondertussen ook een vriend van haar geworden. En je kan het er wel ook in horen hoor, wie het is. Het is James Blake. From Down Here, hoorde je. Zometeen Fontaine's DC.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Nu bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
4: Ciao kus.
3: En terug naar binnen te gaan.
4: Hallo kus.
3: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immo's Koopman.
8: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
8: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
8: Cool.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
8: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
10: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderen.

Spain ZC, Boys in the Better Land. Nu gooi ik graag Dean Turnley op je bord. Dat is een DJ en producer uit Australië. En deze zou ook zeer goed passen op een beachparty daar. Acting Tough.

begint de hoogmis voor voetbalfans. Finale van de Champions League, PSG versus Arsenal. Wie de titel pakt, dat wordt uitgevoetbald om 6 uur straks. En de Killers die zijn er ook bij, want zij zijn het voorprogramma van die voetbalmatch. Hoe goed is dat? Het is in Boedapest te doen. Barry can't swim, dat is triest met deze temperaturen.

Goedemiddag, we dansen richting VRT Nieuws van 1 uur ondertussen. En ik heb de perfecte uitsmijter van dit uur daarvoor. Dat is deze Fatboy Slim, Praise You. En dat doe ik ook, hè. Ik praise you dat jij erbij bent. Dat is super fijn. Zometeen pieken we gewoon lekker samen verder. Dus blijf lekker hangen.

0: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
1: Pulver Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige boeren jongen.
2: Ik ben de duivel, ik herhaal. Boe, ik ben de duivel, boe.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Kulder Zipke.
1: Meneer Flippeklipke.
0: En alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Rico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Rico Planet. Voorwaarden in de winkel.
5: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
6: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
7: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44... 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
8: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
8: En dan met een promo die kan tellen.
10: Tegen de honger, kom.
8: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: 1 uur, goedemiddag.
14: VRT Nieuws.
13: Met Yannick Aerts.
15: Het onweer veroorzaakt wateroverlast.
16: Het water is omhoog gekomen, steeds hoger, hoger, hoger tot daar. Dus onze auto's zijn vol water. Onze kelders zijn ook een beetje wat water binnengekomen. Bij sommigen veel, bij anderen zoals ik een beetje.
15: Ja, bij deze man in Zaventem is er dus veel water binnengelopen door het onweer van morgen. En dat was niet alleen. Ook op andere plekken was dat het geval. Door blikseminslagen waren er ook dakbranden. En de vele regen deed straten ook onder water lopen. Vooral het centrum van het land kreeg het zwaar te verduren. In Bertem in Vlaams-Brabant is het water ook in enkele tientallen huizen binnengekomen, vertelt de burgemeester.
17: Onderaan Bertem Bos, daar zijn onze werkmannen volop bezig. En dan aan het laagste punt waar de voer komt, daar zitten we ook met een overstroming waar dat de voer buiten naar oevers is gegaan. Maar we moeten jammer genoeg vaststellen dat er toch verschillende huizen onder water gelopen zijn.
15: Vlaams minister van Werk, Zowel de Mier, is tevreden dat meer langdurige werklozen opnieuw een job hebben gevonden, nu ze nog maar 2 jaar een uitkering krijgen. Sinds vorig jaar hebben ook 45.000 mensen die minder dan 8 jaar werkloos waren, hun uitkering verloren. Een maand later had ruim 1/4 van hen al opnieuw werk. De minister zegt dat de nieuwe regels duidelijk effect hebben.
18: We zien heel duidelijk dat daardoor mensen sneller richting werk gaan. Tegelijk zetten we natuurlijk ook wel bij de VDAB heel fel in om die mensen ook richting werk te begeleiden. En daar wordt heel fel op ingezet met een aanklampend beleid. Want iedereen die kan werken, moet natuurlijk ook wel gaan werken. Zo is onze solidariteit opgebouwd.
15: Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Magali Kempe zich geplaatst voor de 8e finales van het dubbelspel bij de vrouwen. Ze won samen met haar Sloveense dubbelpartner in 2 sets van een Argentijns-Braziliaans duo. Het werd 2 keer 6-2. Elise Mertens en Magali Kempe zijn nog de enige 2 Belgische vrouwen in het dubbelspel in Parijs. Gisteren werd Hanne van de Winkel nog uitgeschakeld. Vanmiddag is het bewolkt met hier en daar wat opklaring, maar op de meeste plaatsen ook wel droog. Lokaal kan het in de namiddag en ook tegen de avond opnieuw wel onweren. Met hagel, veel wind ook, maar het blijft wel warm bij zo'n 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en halen we zo'n 24 graden.
12: Studio Brussel.
19: Pieken op zaterdag.
12: Marie Neefs.
13: Ik heb de nieuwe van Fraukje voor jou. Meer info over de grote prijs. Fien Germijns en Sam Fender. We Will Talk komt eraan.
12: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.

0: wie wil, hè? Vrouwtje heeft een tijdje rondgetoerd met S10 en is nu druk bezig aan een nieuwe soloplaat.
1: Want iedereen gaat vreemd, iedereen gaat vreemd. Je zegt het echt in mijn gezicht, lief je mij weet.
0: Iedereen gaat vreemd, heb je al vaak kunnen horen hier op Studio Brussel.
1: Want je bent van mij en van mij alleen.
0: En nu is er een gloednieuwe single, die heet Jaar na Jaar. En dat gaat over wat er gebeurt na die eerste verliefdheid. Over een relatie die langer duurt en dan jaar na jaar kiezen voor elkaar.

0: Gorillaz, Clint Eastwood.
1: De grote prijs in Germijns.
0: Jawel, nu maandag 1 juni is het zover. De start van de grote prijs. Fien Germijns, dat wil zeggen dat je vanaf maandag tot donderdag vanaf volgende week elke dag hoort tussen 6 en 8. Elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Onze Fien hoort samen met een nieuw jong talent. Wie dat zijn, dat wordt allemaal onthuld komende maandag. Je kon je daar de afgelopen weken voor inschrijven voor die wedstrijd. En nu mogen vier kanshebbers het tegen elkaar opnemen. Elke week gaat er iemand aan de zijde van Fien staan en gaan ze ook getest worden als reporter. Dus proeven als sidekick en reporter ga je hier horen. En op donderdag 25 juni mag iemand zich dan tot winnaar kronen van die grote prijs Fien Germijns. Wie kan de jury uiteindelijk overtuigen? Dat is de hamvraag van dit alles. En je hoort het allemaal in dit razendspannende en knotsgekke programma. Vanaf maandag dus hier op je radio op Studio Brussel.
1: De grote prijs.

0: It won't always be like this. Ik heb een zomerdansstukje voor je klaarstaan. Eentje die nu al heel wat festivals passeert. Maar eerst nog Pixies.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
3: Ciao kus!
2: En terug naar binnen te gaan.
3: Hallo kus!
2: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
3: Oh wauw! Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Cool.
2: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

volgende week brengt Propsa zijn debuutalbum uit. En dit klinkt al veelbelovend. Een nummer dat je, denk ik, een hele zomer lang wel in festival DJ-sets gaat horen. Dit is Free Your...

0: Blijkbaar een ontdekking voor vele jonge fans van Harry Styles, Robin. Want zij speelt zijn voorprogramma in Amsterdam. Maar er is een kleine generatiekloof, zo blijkt. Want de jonkies die kennen haar dus blijkbaar gewoon helemaal niet. Wel genieten natuurlijk voor iedereen die wel met de hits kan meezingen. Want dat zijn er zeer veel. Je hoorde Indestructible.
1: Studio Brussel.
2: Pieken op zaterdag.
1: Marie Neef.
0: Het is altijd leuk als je muziek in een serie wordt gebruikt. En de eer viel toe aan The Beaches deze keer. Want een nummer van hen zat in een aflevering van Off Campus. Dat is een nieuwe Amerikaanse romantische comedische dramaserie. Heel fijn, denk ik, om even je hersenen bij uit te zetten. En toch echt te genieten van iets dat goed geacteerd is en heel leuk is. Het is de verfilming, allee, de verserieing van een reeks boeken die al zeer populair was. En dat de serie gaat hopelijk dezelfde kant uit natuurlijk. Je hoort het liefdesverhaal van allerlei mensen die daar op een campus zitten, waaronder een groepje hete hockeyjongens. Belooft natuurlijk veel goeds. Het nummer dat erin zit van The Beaches is Edge of the Earth. Kijk zeker eens naar die aflevering waar het in zit, dan heb je er beeld bij hoe dat allemaal tezamen komt.
1: Studio Brussel. Pieken op zaterdag.

Bam Bam, Jugal en Solto. The Dirty Cash van Adventures of Stevie V is al vaak over de toonbank gegaan. Je kent het nummer zeker in de versie van Bossa. Die heb je hier al vaak horen passeren. Maar daarvoor deed ook Dizzy Rascal er al zijn ding mee. The Bonkers Man. En dit is zijn versie van hoe Dirty Cash klinkt.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
2: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
3: Ciao, kus.
2: En terug naar binnen te gaan.
3: Hallo, kus.
2: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
5: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
6: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
4: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
5: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
4: De Warmste Week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.

0: Jamás dice veche más la
1: cara, ¿eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: ¿Vas a decir? ¿Bancaria no funciona? Va, ons kaart werkt niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm? Ben zit zo zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Studio Brussel, live.

winkel in de Hoogstraat in Brussel. Ze heeft daar Google Maps lijstjes gedeeld met de wereld. En we mogen fier zijn, want we staan er dus gewoon tussen. Huppakee, wie kan dat zeggen? Op het Google Maps lijstje van Frankie Rizzardo dan weer staat met stip op nummer 1, vermoed ik toch wel, Shinjuku. Stad in Japan, want hij heeft er een heel lied aan gewijd. Kan niet anders dan toch?

Noise is Supersonic. Nu gaan we naar iets totaal anders. Ik stel je graag voor aan Slater. Die wordt ook wel eens the next big thing genoemd in de popmuziek. Slater, dan zou je denken... Ja, dat doet meteen denken aan Slayer of zo. Dan denk je misschien aan harde metal en vieze keelgeluiden en al die dingen. Maar dat is het totaal niet. Ze is al mee op tour geweest met Charlie XCX. En het zit meer in die regionen. Ik snap dat die twee goed zouden kunnen viben. Maar zoals je nu al hoort, laat ze zich niet goed in hokjes duwen. Want dit klinkt dan weer als een tiener die op zijn kamer aan allemaal knopjes zit te draaien. Maar straks wordt het dus heel poppy. Het gaat altijd alle kanten uit en ik ben vooral zeer benieuwd wat jij ervan vindt. Dit is Slater

0: slayen doet ze toch wel, hè, deze Slater. Ik denk dat dat live ook echt goed gaat zijn. Een hele ervaring kan je gaan meemaken op 28 oktober in de Trix in Antwerpen. Het is wel ondertussen uitverkocht, het concert. Dus je moet je ofwel op de wachtlijst zetten ofwel hard hopen op Ticketswap. Na 2 uur dan ga ik je vertellen voor wie je hier tickets kan winnen komende dinsdag. Maar eerst heb ik nog Daft Punk voor jou. Studio
1: Brussel. Op zaterdag.
2: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag

0: Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
3: Humo!
1: Dit is
4: Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
5: Twee uur, een hele goede middag.
1: VRT Nieuws.
5: Met Jannik Aerts.
6: De politie vindt wapens op een Flixbus. Op de E40 in de richting van Oostende is er een grote politieactie aan de gang. Ter hoogte van Snellegem is een Flixbus aan de kant gezet op de pechstrook. De chauffeur had de politie gebeld omdat hij wapens had gezien en ondertussen zijn ook effectief vuurwapens gevonden, vertelt de federale politie.
7: En de wegpolitie, met steun van de politiezone Houten, hebben alle mensen van de bus laten stappen. Iedereen is gefouilleerd ook. En de bus die wordt momenteel ook volledig onderzocht. En intussen zijn er wel al twee vuurwapens gevonden op het toilet van de bus. Maar dus dat onderzoek loopt nog, dus de afhandeling kan ook nog even duren.
6: De politie raadt ook aan om de E40 naar Oostende via de afrit Jabbeke te verlaten. De liberale vakbond ACLVP heeft vanaf vandaag een andere naam, Sinova. De vakbond laat ook het woord liberaal vallen en noemt zich voortaan een vrije vakbond. De reden? Het wil niet langer gelinkt worden aan de liberale partijen. En de vakbond legt uit waarom die naamsverandering nodig was.
8: Wij voelen heel goed aan dat er nog een grote stilzwijgende massa is die zich niet meer aangesproken voelt door altijd die straatprotesten of die protesten aan bedrijven, maar die ook wel niet altijd akkoord zijn met wat de regering beslist. En kijk, via petities, via het overleg, via andere manieren om druk te zetten op de regering, willen wij eigenlijk op een andere manier aan vakbond doen dan gewoon te bedogen en te staken.
6: Op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de achtste finales van het dubbelspel bij de vrouwen. Ze won samen met haar Chinese dubbelpartner in twee sets van een Argentijns-Duits duo. Het werd twee keer 6-1. Elise Mertens en ook Magali Kempen zijn nog de enige twee Belgische vrouwen in het dubbelspel in Parijs. Gisteren werd Hanne van de Winkel nog uitgeschakeld. En bij de mannen tennist ook Raphaël Collignon straks nog in het enkelspel. Zon en wolken die wisselen elkaar af. Op de meeste plaatsen is het nog droog, maar in de loop van de namiddag kan er hier en daar toch opnieuw weer een onweer zijn. Ook vanavond nog met hagel en veel wind. Maar het blijft wel warm vandaag bij zo'n 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar opnieuw af en halen we 24 graden.
1: Pieken op zaterdag. Marie Neefs.
5: Het album van Violet Grohl is uit. Er is een line-up voor de pre-party van Graspop Metal Meeting. En ik mag je er alles over vertellen na MGMT.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Live is music.

coole orde tussen, toe. Ik wens je coole orde toe en ook voor jezelf natuurlijk. Natuurlijk, beschuldig Violet Grohl van al wat je wil, maar niet van een Nepo Baby te zijn, want het kind heeft gewoon pakken talent. Sinds deze week is haar debuutplaat uit en daar mogen we nu samen heerlijk van snoepen. Dat we haar mogen toewensen dat ze binnenkort niet meer refereren naar haar als dochter van, maar hadden we dan Dave Grohl vader van gaan noemen. Hoe goed zou dat zijn? Dit is een van die nieuwe nummers.

0: halen in de club, hè, zeg.
1: Studio Brussel. Pieke op zaterdag.
0: Tijdens het weekend van 20 en 21 juni is er Graspop Metal Meeting. En ze vliegen er op woensdag 17 juni zelfs al in. Want dan is er een heuse pre-party daar opnieuw. En op donderdag 18 juni is het volle bak van dat. En we weten nu ook wie er op die pre-party allemaal gaat draaien. Iedereen met een combi-ticket die kan er gaan feesten met DJ Andries Bekkers. Jawel, dat is die van ons, van de zwaarste show. Ook Fleddy Melkjuli die komt daar draaien. En omdat het kan, een Everdrop. En ik hoor je nu ook al denken, benieuwd hoe die metalfans daarop gaan gaan. En zelf zijn ze daar in feite ook benieuwd naar hoe hun setlist precies gaat klinken.
2: Het ding is, we weten het zelf nog niet 100%. Dus het gaat gewoon, we gaan metal en rock mixen met ons genre, denk ik. En misschien met wat retro dingen. Maar hoe dat exact gaat klinken, dat moet eigenlijk allemaal nog bepaald worden. Het gaat ook allemaal gewoon een keer gemaakt worden voor één keer te spelen. En ik denk dat we nadien dat niet per se nog eens gaan doen, want ik ken niet nog metal meetings in België. Maar ja, het wordt spannend.
0: We gaan het meemaken, jongens, op woensdag 17 juli.
1: Op zaterdag.
0: Deze Volbeat is dit jaar een van de headliners op Graspop Metal Meeting. Dit is Heaven nor Hell.

0: see you.
1: Als jij graag tickets wint en je wil weten hoe dat moet, blijf dan zeker luisteren. If I
2: lay. Rock Zottegem. Van 10 tot en met 12 juli in Zottegem. Met onder andere Snow Patrol, OMD, Kraftwerk, Stone, Deus, Rosie Stewart, Steel Panther, Sylvie Kreus, Channel Zero en Pommelien Thijs. Tickets en info? rock-zottegem.be. Samen met
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender. Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Ritchie, citroen met framboos.
5: Ritchie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Oh, wauw. Oh.
8: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
7: Wow.
8: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
6: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
10: Hoe zit, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
9: En dan met een promo die kan tellen.
11: Tegen de honger die komt.
9: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

0: de shiny happy people van me. Of het nu warm is of koud, regen of zon, wind of windstil. Dinsdag zal hier altijd op Studio Brussel Ticket Tuesday zijn.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Op 2 juni gooien we weer heel wat tickets de deur uit. En wel voor deze artiesten.

0: Young, Yellow, Happy Horse, Guns N' Roses, Goose en Mac DeMarco. En dat wil zeggen dat je dus kans maakt om naar al die artiesten te gaan kijken. Als je af en toe eens naar Studio Brussel luistert, dan weet je ondertussen wel min of meer hoe het allemaal in zijn werk gaat. Hè, wat je moet doen. Maar ik ga je het ook nog eens vertellen en je ook een gouden raad geven. Ten eerste, heb je een app nodig van Studio Brussel of van via VRT Max? Daar stuur je ons dan vliegensvlug. Als je die artiest hoort, Ticket Tuesday stuur je dan in de app. Niet nu, komende dinsdag moet je dat doen. Hè? En dan, wat echt het verschil maakt, en dit blijft tussen ons, dat is via welk kanaal je luistert. Vertel het niet verder. Hè? Jij hebt het gehoord en ik weet het. Ik geef het je mee. Als je via FM luistert, dan ben je altijd net een tikje sneller om te sturen. Of DAB, dat is ook nog sneller dan de internetbrowser. Dus als het even kan, haal die oude radio lekker van onder het stof en luister nog eens oldschool naar de radio. Want dan maak je het meeste kans om tickets te winnen. Dan kan ik je nu nog alleen maar heel veel succes wensen. En ik zie hier al iemand Ticket Tuesday in de app sturen. Het is nog geen dinsdag, hè, jongens. Het is dus voor dinsdag. Dan staat het te gebeuren. Kan je tickets winnen voor onder andere Young Yellow.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee.
2: En win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

jaar terug in België. En hij zegt dat het deugd doet om Studio Brussel eens fatsoenlijk op de radio te horen in plaats van de app op mijn gsm. En Cato en Emiel die zijn onderweg naar een trouw in het verre Aalter. Allee, het is voor hen verre, want ze komen vanuit Antwerpen. Veel plezier daar. Ik hoop dat de zon erdoor komt voor de getrouwden daar. En dat het onweer een beetje uitblijft. En dat er straks, misschien wel op deze, vettig mag geschuurd worden. Maar gepast, hè, op de trouw. Ik vind het wel een goeie om goed op te gaan in de late uurtjes. Dit is Bless. Terms and conditions.

Rosie Stewart, Cupid. We kunnen stilaan beginnen aftellen naar de show van Bad Bunny bij ons in het Koning Boudewijn Stadion. Nog een klein 2 maanden. Ik dacht eerst dat het al in juni was, maar het is dus 22 juli. En dat is goed voor 19.493 mensen die op Ticketswap nog heel hard aan het zoeken zijn naar een ticket.

Finger, all this dancing around. Mysterie, dat werkt hè, in de muziek of in de kunst. Dat bewijst Angine de Poitrine ook nog maar eens. Ze zijn eigenhandig denk ik ook verantwoordelijk voor de revival van de Polkadot. Want het is dus een duo dat in kostuum vol bollen optreedt en met maskers. We weten nog niet heel veel over hen. We weten dat ze uit Canada komen. Ook dat ze uit Quebec komen. Dat verklaart meteen de Franse bandnaam. Die zeer vrolijk klinkt, Angine de Poitrine. Maar wat wel zoveel betekent als het beklemmende gevoel op de borst door een kransslagadervernauwing. Hun muziek klinkt alweer totaal niet als een kransslagadervernauwing. Klinkt zelfs zeer aangenaam. En afgelopen week stonden ze in de Botaniek, voor L'Ennemi de Botaniek. En ik denk dat zij daar eigenhandig voor een grote toestroom, een ticketswap hebben gezorgd. Want er werden heel veel tickets nog

0: Ik wens je nog een prachtige zaterdag toe. We gaan naar het nieuws van 3 uur. Dat het onweer mag uitblijven en dat je nog goed mag verder pieken.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
1: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolf van vlaggen en soldaten en... Goh.
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
5: Eindelijk even rust.
6: Bankafschriften.
5: Nee, hè.
6: Kredietkaartafschriften.
5: Niet nu.
6: Loonboekingen.
7: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
8: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 2+2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
9: 2+2 gratis? Top. Laat die barbecue maar komen.
8: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
12: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
11: Meer merk.
12: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
11: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
13: Bij VAR krijg je meer aandacht. Meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
14: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier. Daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
15: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
16: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
17: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
18: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
17: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
19: Dit is Studio Brussel.
20: Studio Brussel.
0: Heel goedemiddag, het is 3 uur.
20: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aert.
21: De politie vindt wapens op een flixbus. De E40 richting Oostende is afgesloten tussen Loppen en Jabbeke in de richting van de kust. Het komt omdat de politie een flixbus daar aan de kant heeft gezet ter hoogte van Snellegem. De chauffeur van de bus had de politie gebeld omdat hij wapens had gezien. En er zijn ook effectief wapens gevonden, vertelt de federale politie.
22: En de wegpolitie, met steun van de politie zone Houten, hebben alle mensen van de bus laten stappen. Iedereen is gefouilleerd ook. En de bus die wordt momenteel ook volledig onderzocht. En intussen zijn er wel al 2 vuurwapens gevonden op het toilet van de bus. Maar dus dat onderzoek loopt nog, dus de afhandeling kan ook nog even duren.
21: De sociale inspectie controleert verhuizers. In 9 steden checken inspecteurs van nagel- of verhuisfirma's de arbeidsregels wel volgen en veilig materiaal gebruiken. Want uit eerdere controles blijkt dat ongeveer 1 op de 3 de regels niet naleeft. De verhuisbedrijven weten dat er een grote controleactie is en dus kunnen ze zich ook voorbereiden, zegt de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst.
23: Dat wordt ook kenbaar gemaakt aan de sector zelf, die dus op voorhand hun leden kunnen verwittigen, zodanig dat zij zich kunnen in orde brengen met de reglementering. Wij hebben ook checklisten ter beschikking die ze kunnen nagaan op onze website, waardoor dat ze beter zich kunnen voorbereiden op een controle.
21: In het voetbal is zo net de bekerfinale bij de vrouwen begonnen. Anderlecht en Zulte Waregem strijden voor de titel. Anderlecht won de beker al 11 keer en is zo de grote favoriet. Voor Zulte Waregem is het de eerste bekerfinale in hun geschiedenis. Na enkele minuten voetballen staat het er nog altijd 0-0. En vanmiddag is het nog bewolkt, maar ook wel wat zonnige periode. Meestal nog droog nu, maar lokaal kan het in de loop van de namiddag en avond wel opnieuw onweren met hagel en ook veel wind. Het blijft wel warm bij zo'n 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en halen we 24 graden.
13: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
1: Studio Brussel.
3: Pieken op zaterdag.
1: Margot Amon.
0: Het is eindelijk het ideale weer om te bakken en te braden. Of je dat doet op je barbecue of in je zonnestoel, dat mag je zelf kiezen. Over de muziek hoef je geen zorgen te maken.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Het is officieel nog geen zomer, maar ik moet je niet vertellen dat het wel absoluut al zo voelt. We zitten met tropische temperaturen, dus dat vraagt om tropische maatregelen. Trek je meest zomerse outfit aan. Ik hoop dat je dan ook een drankje in de buurt hebt met goed veel ijs erbij. Ogen dicht, steek je voeten in het denkbeeldige zand en dan zit je eigenlijk al bijna in een strandbar. Sam die zorgt voor de rest met zijn remix van The Bouwsa, Magnetic.

7 augustus brengt haar album Blue Island uit, Raven Lanay en Love Me Not. De festivalzomer die is officieel begonnen. Vorige week trapte Extrema Outdoor die af en daar hoorde je ook deze Interplanetary.

0: is bloed, bloed, bloedheet. Daarom schenk ik jou straks Tame Impala en Dracula.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè?
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijft kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn emmerenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate het. KBC beweegt met je mee.

op Rock Zottegem Snow Patrol. En als je geen ijsjes meer hebt liggen in de vriezer en je bent ook vergeten om ijsblokjes te maken, dan kunnen Chris Tussie en Tom Didit je misschien wel verfrissen met deze Wide Awake. Fijne zaterdagmiddag. Leuk dat je luistert naar Studio Brussel.

0: Jij gaat straks je radio luider willen zetten voor My Chemical Romance. Ik geef het maar mee.
1: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
2: Energievoorziening komt in het gedrang.
3: Bedrijven wachten op stroom.
4: Voor bedrijven voelt het op de huidige energiemarkt alsof ze er alleen voor staan. Maar met Equans ga je van alles alleen moeten regelen naar een samenwerking waar je energie van krijgt. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
5: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelen.
7: Oh, wauw. Oh.
8: Dit is Kim. Kim heeft geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
7: Wow.
8: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
7: Cool.
8: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
7: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Het is Bolteendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bolcamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
10: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
11: Studio Brussel.

0: We gaan hier een onzel doen. Hè. Iedereen heeft deze toch meegeschreeuwd. Vorig weekend opende Extreme Outdoor de festivalzomer en daar was ook aanwezig één Pegassi en één Jeroen de Lodder. Zij kropen met z'n tweeën in een bootje en daar is een mooi interview uitgekomen. Onder andere over hoe Pegassi graag tijdloze muziek wil maken.
1: Ik heb het gewoon een gevoel, net zo'n beetje als TikTok en zo, dat er heel veel oversaturation van alles is en zo. En ik ben die dingen heel snel beu en zo. En dan denk ik van, als ik muziek maak, je kunt een leuke loop maken dat ik denk dat deze zou aanslagen voor een week. Maar ik wil geen muziek maken die een week lang aanslaagt. Bijvoorbeeld zo, het makkelijkste voorbeeld is gelijk Yo-Yo-Yo. Dat had ik in 2023 gemaakt, toen dat TikTok heel hard opkoming was na de corona. En je merkte wel dat zo al die viral TikToks,

0: iets bijdraagt aan het muzikaal landschap. Ja, ja. En niet gewoon even rappen wat prikkels stikt bij sommige mensen.
1: Een hele mooie visie. Het volledige interview met Pegasi kan je checken via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
2: Op zaterdag.

man achter de toetsen van Bazaar, die heeft nu ook zelf zijn eigen toetsen gevonden. De naam is Oliver Simons. Hij weet als geen ander hoe je muziek moet produceren, schrijven, maken. En dat doet hij nu ook solo. Je kent hem misschien al onder de naam Warhola, maar nu doet hij het onder zijn eigen naam. Oliver.

0: Autoplanet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
3: Nee,
4: Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man.
2: Och, jongen, is wel een meld, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
6: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: 4 uur, goedemiddag.
6: VRT Nieuws.
2: Met Yannick Aerts.
7: De politie vindt 2 wapens op een Flixbus.
8: De 2 vuurwapens die daar in het toilet waren aangetroffen, waren in plastic gewikkeld. Om die reden hebben we uit voorzorg Dovo ter plaatse laten komen en ook een explosieve hond. Gelukkig blijkt negatief, dus er is geen explosiegevaar na onderzoek door Dovo.
7: Ja, de E40 richting Oostende is een tijdje afgesloten geweest tussen Loppem en Jabbeke in de richting van de kust. Komt omdat de politie een flixbus aan de kant had gezet ter hoogte van Snellegem. De chauffeur van die bus had de politie gebeld omdat hij wapens had gezien en er zijn dus ook effectief 2 vuurwapens gevonden. Alle passagiers zijn gefouilleerd, maar voorlopig is nog niemand opgepakt. De bus die was op weg naar Frankrijk, maar die blijft wel staan. En de reizigers zijn naar ergens anders gebracht. Zij mogen voorlopig ook niet verder reizen. De sociale inspectie controleert vandaag verhuizers. In 9 steden checken inspecteurs of verhuisfirma's de arbeidsregels wel volgen en veilig materiaal gebruiken. Uit eerdere controles blijkt dat ongeveer 1 op de 3 regels niet naleeft. En met die grote controleacties willen de inspectiedienst een duidelijk signaal geven dat verhuizen eerlijk, veilig en correct moet verlopen. Dat zegt de minister van Sociale Fraudebestrijding, Rob Beenders.
9: Het is belangrijk om zwart werk aan te pakken, om geld te recupereren dat de overheid mist. Maar we willen ook mensen beschermen. Want iemand die in het zwart werkt en die iets aan de hand krijgt, heeft echt heel veel problemen. We kennen gevallen van mensen die een arbeidsongeval krijgen en dan gewoon geen enkele verzekering hebben. En dat willen we niet. We willen echt mensen maximaal beschermen. En ook consumenten die beroep doen op firma's, de zekerheid geven dat die firma's in orde zijn.
7: De Zinneke-parade trekt deze namiddag voor de 14e keer door Brussel. 14 groepen trekken met kleurrijke praalwagens, dromenvangers en dansers door de straten rond het thema Droom. Dit jaar zijn er wel minder groepen dan anders, omdat de financiering lang onzeker was door de regeringsonderhandelingen in Brussel. Maar de deelnemers en ook de mensen die komen kijken zijn enthousiast.
10: Om zoveel mensen zich zo mooi aangekleed zien, uiten met muziek, met theater, zoveel mensen, doet dat ontroert me ook.
11: Alles kan op een toffe manier. Dus het moet niet altijd zo binnen de lijntjes zijn. Gewoon een keer goed buiten de lijntjes kleuren. Zo plezanter.
12: Eigenlijk is die parade een beetje een excuus dat we samen iets maken. En dat vind ik een heel mooi idee.
7: In het voetbal is de bekerfinale bij de vrouwen tussen Anderlecht en Zulte Waregem aan de gang. Bij het begin van de tweede helft staat het daar 2-0 voor Anderlecht na doelpunten van Nicky IJzerman en Luna van Zijr. Het is bewolkt met af en toe wat opklaringen. Lokaal kan het in de loop van de avond wel gaan onweren met hagel en ook veel wind. Het blijft vandaag nog warm bij zo'n 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en halen we nog 24 graden.
6: Natuursteen, parket in Bermo.
13: Studio Brussel.
14: Pieken op zaterdag.
13: Margot Amon.
2: Er zijn meerdere opties voor deze zaterdag. Je zit misschien te blokken met je voeten in een bakje water of je bent op een poolparty. In elk geval, de muziek zal goed zitten.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

Als je deze week naar Radar hebt geluisterd, dan hoorde je Bleach 93 misschien passeren. Want Thomas, die kon hen spreken voor een optreden in Trefpunt Gent. Kan je allemaal herbeluisteren via VRT Max. Dit zijn ze.

0: Ik hoop dat je je beste zwembroek of bikini hebt aangetrokken, want we gaan straks sexy foto's nemen met C-Met.
1: Het is Bolt in Daagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bolcamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
2: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
3: Energievoorziening komt in
4: het gedaan. Bedrijven wachten op stroom.
5: Voor bedrijven voelt het op de huidige energiemarkt alsof ze er alleen voor staan. Maar met Equans ga je van alles alleen moeten regelen naar een samenwerking waar je energie van krijgt. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
6: Bye bye pluis. Hallo perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan min 35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

Er zijn zo een paar artiesten die echt gemaakt zijn voor het warme weer. Eén daarvan is Jungle. Je hoort ze hier met The Wave, of voor vandaag The Heat Wave.

0: Durven richting Bakermat en Bayana.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
2: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
3: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
1: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
2: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
1: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht ze.
6: Rustig,
5: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress gehad. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker. Ja.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Richie, citroen met framboos.
8: Richie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
1: Krevel.
10: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
11: Eindelijk even rust.
12: Bankafschriften.
11: Nee, hè.
12: Kredietkaartafschriften.
11: Niet nu.
12: Loonboekingen.
1: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Allee, verras mij eens.
13: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
15: Dat ga ik eens proberen.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Studio Brussel.

0: En nu je helemaal afgekoeld bent, kan je goed opletten en luisteren naar de pianotape.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Wie Harry Styles zegt, die zegt nog niet meteen Lennart Korevits. Maar dat zou nu misschien wel kunnen veranderen. Lennart, die kwam langs en bracht een pianotape van zijn nummer Tambourine met zijn soloproject Lenny Lenny. Al heeft dat een speciaal Harry staartje gekregen. Hoor maar.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

0: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Studio Brussel, live.

0: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Ik was de Mick Jagger van Vlaanderen en ik...
2: Ja, pissen is super onhygiënisch. Van gele etteren, groen pus, bloed.
3: Meisjes, ik ben wel aan het eten, hè.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar En Daarmee Basta. En alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
4: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
5: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Studio Brussel. 5:00, goedemiddag.
7: VRT Nieuws.
6: Met Yannick Aert.
8: Het kan nog hevig onweren. In een groot deel van ons land geldt vanavond code oranje. Het KMI heeft dat afgekondigd. Weerman mevrouw Sabine Hagedoren, wat mogen we verwachten?
9: Vanavond en vannacht krijgen we onweders vanaf de Franse grens. En die kunnen lokaal hevig en gevaarlijk zijn met kans op wateroverlast, hagel en zware windvlagen die ook voor schade kunnen zorgen. Vooral in het centrum en het oosten van het land kunnen ze plaatselijk zeer hevig zijn. Dus in Wallonië, Brussel en de provincies Vlaams, Brabant en Limburg. In het westen wordt het al gauw droger.
8: De politie heeft vanmiddag twee vuurwapens gevonden op een Flixbus op de E40 richting Oostende. De buschauffeur die belde zelf de politie nadat hij de wapens had gezien. En agenten zetten de bus dan aan de kant ter hoogte van Snellegem en fouilleerden alle passagiers.
10: De twee vuurwapens die daar in het toilet waren aangetroffen, waren in plastic gewikkeld. Om die reden hebben we uit voorzorg Dovo ter plaatse laten komen en ook een explosieve hond. Gelukkig blijkt negatief, dus er is geen explosiegevaar na onderzoek door Dovo.
8: Niemand is opgepakt en de bus was onderweg naar Frankrijk. De reizigers die mogen voorlopig niet verder reizen en zijn naar een andere locatie gebracht. Door de controleactie was de E40 richting Oostende een tijdje afgesloten tussen Loppem en Jabeke. De Zinneke Parade trekt deze namiddag voor de 14e keer door Brussel. 14 groepen die trekken met kleurrijke praalwagens, dromenvangers en ook dansers door de straten rond het thema droom. Dit jaar was er wel waarder minder mensen en minder groepen dan anders, omdat de financiering lang onzeker was door de regeringsonderhandelingen in Brussel. Dat zegt de organisatie achter de Zinneke Parade.
11: Op het moment dat de synodes moesten worden vastgelegd, waren wij nog heel onzeker over onze middelen, vooral dan vanuit het gewest. De regering was nog niet gevormd. Ondertussen hebben we wel eind vorig jaar wat zekerheid gekregen, maar enkel voor dit jaar. Dus het blijft nog altijd een beetje paraderen op een slap koord. En we hopen echt dat we gauw nieuws krijgen van het gewest, dat ze ons echt terug full force ondersteunen.
8: In het voetbal bij de vrouwen heeft Anderlecht de beker van België gewonnen. In de finale klopte Anderlecht Zulte Waregem met 3-0 na twee goals van Nicky IJsserman en eentje van Luna van Zijr. Voor Anderlecht is het de 12e keer dat ze de beker kunnen winnen. In de wielerronde van Italië heeft de roze truidrager Jonas Vingegaard de voorlaatste rit gewonnen. De Deen was de sterkste in een bergrit en morgen wordt zonder ongelukken hij ook de eindwinnaar van de Giro. Vandaag is ook de Giro voor de vrouwen begonnen. Ze zijn aan hun eerste rit gestart en de rensters moeten nog meer dan 75 kilometer afleggen. Vanavond en vannacht kan het dus nog hevig onweren, met kans dus ook op wateroverlast, hagel en zware windstoten. Ook morgen eerst nog wat regen of onweersbuien in het oosten van het land. Later overal wisselend bewolkt, maar wel droog en nog 24 graden.
12: Pieken op zaterdag.
13: Margot Amon.
6: Oh, ik heb lekkere frisse muziek voor jou. De nieuwe van Oscar and the Wolf en S10. Editors, Radiohead en ook nog een hotshot. Welkom.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

0: Ik hoop dat je het nog niet te warm hebt, want er staat hier nog een hotshot klaar.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Als je me een beetje kent, dan weet je dat ik grote fan ben van Nothing But Thieves. Dus ik ben heel, heel blij dat ze nieuwe muziek gaan uitbrengen. Of ja, het is eigenlijk al zover, want er is al een nieuwe single. Evolution is een soort liefdesbrief van de band aan hun fans. Dus ik lees tussen de lijnen ook aan mij. En die gaan we, die liefdesbrief, helemaal mogen lezen in de AFAS Dome. Want daar staan ze in 2027.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Thieves, Evolution.
3: Hello, this is Connor from Nothing But Thieves, and you're listening to Studio Brussels. Life is music.
4: Life is music.

Alice May, die hebben we de laatste tijd vooral gedraaid met haar cover uit Ik Vraag Het Aan. Maar ze heeft nu een nieuwe single uit. En die ga je deze zomer veel live kunnen horen. Want ze staat op verschillende festivals in België en Nederland. Ze is zo goed bezig, Alice May. In een fluit.

Als je houdt van beats en van kunst, dan heb ik het ideale event gevonden voor jou. Amelie Lens die draait op zaterdag 5 september een 4 uur durende DJ-set aan het KMSKA in Antwerpen. Er was al een pre-sale afgelopen donderdag, maar je kan het nog eens wagen om tickets te fixen nu dinsdag vanaf 11 uur.

0: Straks komt de rust terug met Radiohead. Ik zou de zakdoeken al klaarnemen, want het is letdown.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
4: Onrust stijgt bij bedrijven.
5: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
6: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van hoge energiekosten naar kosten onder controle. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
7: Nu bij Zeeman. Dames singlets, €3 voor €7. En kinderhemdjes, €3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Studio Brussel.

ik zou je zo graag vertellen dat het weenmomentje op Studio Brussel nu gedaan is. Maar toen kwamen Oscar en de Wolf en eergisteren, met een nummer. Estine die verloor vorig jaar haar tweelingbroer en die kon bij Max Colombi schuilen, zoals het zelf noemt. En daaruit kwam dit nummer. Safe and Sound uit sinds eergisteren.

0: Samber is altijd verliefd en verdrietig, maar hij heeft wel manieren. Straks homewrecker.
1: Het is Bolt-Eendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
3: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
4: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
2: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
3: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
2: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
5: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.

0: eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè?
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
3: Studio Brussel, live.

0: Weer of geen weer, je zaterdagavond bij Studio Brussel zit helemaal goed. Zometeen is er Sam de Bruin om met jou in de diepe krochten van de jaren nul te duiken. En daarna komt Jeroen de Lodder in ons met beats voorbij alle donders en bliksems. Van mij krijg je nog Ray.
1: Hi, this is Ray and you're listening to
2: Studio Brussel.
1: Studio Brussel. Life is music.
3: Life is music.

0: Wanneer zijn wij er geweest in...
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Yeah.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en...
1: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
5: Studio Brussel. 6 uur, hele goede avond.
6: VRT Nieuws.
5: Met Yannick Aert.
7: Het kan nog hevig onweren. In een groot deel van ons land geldt vanavond code oranje. Het KMI heeft dat afgekondigd voor onweer, vertelt weervrouw Sabine Hagedoren.
5: Vanavond en vannacht krijgen we onweders vanaf de Franse grens. En die kunnen lokaal hevig en gevaarlijk zijn, met kans op wateroverlast, hagel en zware windvlagen, die ook voor schade kunnen zorgen. Vooral in het centrum en het oosten van het land kunnen ze plaatselijk zeer hevig zijn. Dus in Wallonië, Brussel en de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. In het westen wordt het al gauw droger.
7: Jongeren komen op sociale media regelmatig financiële influencers of finfluencers tegen die hen proberen te overtuigen om snel geld te verdienen door te beleggen. Dat blijkt uit getuigenissen bij VRT Nieuws.
8: Ik ben gestart met het beleggen rond de leeftijd van 16. Op TikTok zag ik dan filmpjes van mensen met heel dure auto's en heel dure horloges en kledij. Zij promoten dan eigenlijk die beleggingen en dat een methode is om snel geld te verdienen.
9: Ik heb al heel eens geïnvesteerd in crypto. In XRP, dat eigenlijk doordat mijn stiefvader mij een beetje in die wereld heeft gebracht.
7: Ja, minderjarigen die mogen in ons land niet beleggen, maar sommigen doen het toch, ook in digitale cryptomunten. Sommigen gebruiken dan ook de identiteitskaart en de bankrekening van hun ouders om crypto te kopen. Jongeren worden daarbij ook opgelicht, soms door acteurs die doen alsof ze een finfluencer zijn in Dubai of Abu Dhabi. En de financiële toezichthouder FSMA legt uit wat je dan best kan doen.
10: Handel alleen met vergunde platformen. Op de lijst van de Europese toezichthouder kan je zien wie alle vergunning heeft om in Europa cryptodiensten aan te bieden. Ten tweede, wees steeds kritisch en realistisch als je een aanbod wordt gedaan. Mensen trappen al snel in frauduleuze aanbiedingen. En ten derde, wees ook heel voorzichtig. Als je denkt dat je slachtoffer zou zijn, verwijt direct de politie, informeer de FSMA en maak zeker geen extra geld meer over.
7: En dan gaan we naar het voetbal bij de vrouwen, want daar heeft Anderlecht de beker van België daar straks gewonnen. In de finale klopte Anderlecht Zulte-Waregem met 3-0 na 2 doelpunten van Nikki IJzerman en eentje van Luna van Zijr. En voor Luna is het ook haar eerste beker in haar carrière en daar was ze achteraf bijzonder blij mee.
11: Persoonlijk sprak ik over een vloek. 2 bekerfinales zeker verloren, 3e keer goede keer en het is gelukt, dus ik ben heel blij.
7: Ja, en voor Anderlecht is het al de 12e keer dat ze de beker winnen. En dan bij de mannen. In de Champions League is de finale zo net begonnen tussen de Engelse kampioen Arsenal en de titelverdediger van de Champions League, Paris Saint-Germain. Bij Arsenal start ook rode duivel Leandro Trossard in de basis. Na enkele minuten voetballen staat het daar voorlopig nog altijd 0-0. En dan naar het wielrennen, want in de wielerronde van Italië heeft de roze truidrager Jonas Vingegaard de voorlaatste rit gewonnen. De Deen was de sterkste in een bergrit en wordt morgen heel waarschijnlijk ook de eindwinnaar van de Giro. Hij wordt zo ook de 8e renner die zowel de Giro, de Vuelta en de Tour kan winnen. En vandaag is ook de eerste rit in de Ronde van Italië voor de vrouwen begonnen. De rensters die moeten nu nog zo'n 40 kilometer rijden. En zoals gezegd in het begin van het nieuws, vanavond en vannacht kan het dus nog hevig onweren met kans op wateroverlast, hagel en zware windstoten. Ook morgen eerst nog wat regen of onweersbuien in het oosten. Later op de dag wordt het overal wel wat droger en dan halen we 24 graden.
6: De beste muziek van 2000 tot 2009.
12: De jaren nul.
6: Sam de Bruin.
13: This is the last time. Een nummer van Keen, maar ook de laatste keer dat jij en ik samen op zaterdag in de jaren nul duiken. Welkom.
6: Je luistert naar
12: Studio Brussel. Life is music.

lekker stevig induiken in dat mooiste decennium van de hele muzikale geschiedenis van deze planeet. Gisteren is de ticketverkoop gestart voor het optreden van Good Charlotte in Vorst Nationaal op

Het Duitse duo Am zorgde in de jaren nul voor de Ibiza-vibe met deze klassieker. Het feestseizoen op dat eiland is alweer begonnen. Ook ons collega Jeroen de Lodder, die je straks vanaf 8 uur op je radio hoort, die maakt daar op Ibiza een paar keer het mooie weer tijdens de legendarische Balearische zonsondergang. En de gebroeders De Walen van Soulwax, die hebben ook een heel grote liefde voor Ibiza. Of ze daar begin deze week de 51ste verjaardag van David gevierd hebben, dat kan ik niet officieel bevestigen. Dit is Any Minute Now. Van Soulwax natuurlijk.

0: Twee grote mannen van de jaren nul, Pharrell Williams en Jay-Z, hier samen op Frontin. Zometeen Bad Timing van Deus.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Studio Brussel.
1: De jaren nul.

perfecte timing als je net de radio hebt aangezet, want ik stel je nog een laatste keer een heel goede cd voor van de jaren nul. Eentje die een extra play verdient deze week op je Discman of je hi-fi installatie van vroeger. Het album The Warning van

Maar zijn ze nu terug of niet, de Black Eyed Peas? Het wordt in elk geval gefluisterd sinds afgelopen weekend. Toen waren het de AMA's, de American Music Awards. En dat was de eerste keer in 8 jaar tijd dat Fergie en haar broeders van de Black Eyed Peas nog eens samen op een podium stonden. Dat was om een award in ontvangst te nemen. Weliswaar niet om te performen. Maar nu wordt er wel overal gezegd van, zouden ze niet gewoon samen opnieuw gaan toeren? En is dit een soort van soft launch voor dat plan? We hopen het in elk geval van ganser harte. Kylie Minogue, die is dan weer nooit weg geweest in de afgelopen 40 jaar van de podia. En dat viert ze volgend jaar met een tour, heeft ze per ongeluk verklapt. En nu ook al met een 3-delige docu op Netflix.

0: België. Met nieuwe muziek en pure poppunk nostalgie. Op vrijdag 13 november in Voorstationaal in Brussel. Tickets en info livenation.be. Good Charlotte, live. Samen met Studio Brussel.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Studio Brussel.
0: De jaren nul.

van A-Brand. In de jaren 90 was de grunge alomtegenwoordig. Met Nirvana uiteraard, maar ook een band als Soundgarden. Bekend van hun iconische zanger Chris Cornell, die helaas in mei 2017 overleed. Chris Cornell won meerdere Grammys, had een bloeiende solo.

Heartbeats van The Knife in de Rex the Dog remix. Na vandaag hoor je een tijdje geen jaren nul meer op zaterdag op je radio. Maar je komt me deze zomer wel tegen met de jaren nul party van Studio Brussel op een of ander festival. Dan kan je live dansen op de Giro 5 klassiekers van toen, zoals deze Township Funk van DJ Mujama.

0: Framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissen.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 €. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
5: Ja, mocht dat niet misschien?
4: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
5: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
4: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
5: Bepat.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
6: Life is music.
7: Life is music.
6: Studio Brussel.
8: 7 uur, goeie avond, VRT Nieuws met Toon Janssens. In de Hongaarse hoofdstad Budapest is de Champions League finale tussen het Engelse Arsenal en het Franse Paris Saint-Germain aan de gang. Ze zitten daar in de rust. Michael van Varenberg, hoe staat het daar?
9: PSG won vorig jaar deze Champions League finale en ze brengen normaal gezien het mooiere voetbal. Dus iedereen schuift de Fransen naar voren als topfavoriet. Maar na 45 minuten staat Arsenal zowaar 0-1 voor via een doelpunt van de Duitse spits Kai Havertz. Een goal die werkelijk uit het niets viel met een onorthodoxe assist van onze landgenoot Leandro Trossard. Hij blokte het wegtrappen van de bal met de arm en lanceerde zo Havertz die de bal in het dak van het doel schoot. En dus na 45 minuten de Londense voorsprong. PSG heeft wel nog een hele tweede helft om daar iets aan te veranderen.
8: Oké, dankjewel, Michael. En in de wielerronde van Italië bij de vrouwen heeft Lorena Wiebes de openingsetappe gewonnen. De Nederlandse kampioene was de snelste in een massasprint. Ze haalden het voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Ierse Lara Gillespie. Wiebes is ook meteen de eerste leider in het algemeen klassement. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste rit in de Giro bij de mannen. De Deen pakte zoals een vijfde ritoverwinning in deze Giro en wordt morgen meer dan waarschijnlijk dan ook de eindwinnaar. Vingegaard is dan de achtste renner in de geschiedenis die zowel de Giro, de Vuelta als de Tour kan winnen. Jongeren komen op sociale media regelmatig financiële influencers tegen die hen proberen te overtuigen om snel geld te verdienen door te beleggen. Dat blijkt uit getuigenissen bij VRT Nieuws. Minderjarigen mogen in ons land niet beleggen, maar sommigen doen dat dan toch ook in digitale cryptomunten en sommigen gebruiken daarvoor dan de identiteitskaart en bankrekening van hun ouders. Maar dat alles is niet zonder risico, want soms worden de jongeren ook opgelicht door zulke influencers. Jim Lano van de financiële toezichthouder FSMA zegt dat het belangrijk is om altijd kritisch te blijven.
10: Handel alleen met vergunde platformen. Op de lijst van de Europese toezichthouder kan je zien wie alle vergunning heeft om in Europa cryptodiensten aan te bieden. Ten tweede, wees steeds kritisch en realistisch als je een aanbod wordt gedaan. Mensen trappen al snel in frauduleuze aanbiedingen. En ten derde, wees ook heel voorzichtig. Als je denkt dat je slachtoffer zou zijn, verwijt direct de politie, informeer de FSMA en maak zeker geen extra geld meer over.
8: Het weer vanavond en vannacht nog kans op regen en onweersbuien die in het centrum en het zuidoosten van het land hevig kunnen zijn. Minima van 14 tot 18 graden. Ook morgen eerst nog regen of onweersbuien in het oosten van het land, later overal wisselend bewolkt en meestal droog. En tot 24 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: De beste muziek van 2000 tot 2009.
12: De jaren nul.
13: Sam de Bruin.
14: Zijn jullie eigenlijk wel klaar voor de jaren nul Balkan beats die uit je boksen gaan barsten? Ze komen van Buscemi. Welkom op de zaterdagavond.
15: Je luistert naar
16: Studio Brussel. Life is music.
17: Eman. Eman. Eman. Eman. Eman. Eman. Eman.
18: Uh-huh, honey.

0: جيت عالدار ومرقت لعنا مشوار خليكن انت.
1: Nog een kleine twee weken en dan gaat het WK van start. Het WK voetbal in Amerika vindt het plaats. En het is dan ook op zijn Amerikaans met een halftime show in de finale waar Madonna en Shakira zullen spelen.

0: to Lose My Life van White Lies.
1: De jaren nul.
0: Weet jij nog wie Linda Perry is? Als je echt vintage bent, dan ken je Linda Perry als een van de Four Non-Blondes. Als je iets minder belegen bent, dan ken je haar als de schrijfster van de mega-hit uit de jaren nul, Get the Party Started van Pink. Maar wist je ook dat diezelfde Linda Perry oorspronkelijk mee ging werken aan het vervolgalbum van American Idiot van Green Day? Linda Perry heeft dat afgelopen week in een interview verteld. Zij was gevraagd door Billy Joe Armstrong om mee te schrijven aan dat Green Day-album. Maar toen de fans van Green Day daar iets van opvingen, werden die razend. Een popgrietje op ons rockalbum, niks daarvan. En dan is de deal uiteindelijk niet doorgegaan. Of in de woorden van Linda Perry zelf, all because Billy Joe is a little pussy. Huppatee.
1: De jaren nul.
2: De jaren nul.
1: Studio Brussel.

Ja, dat vonden wij tof in de jaren nul. Van die flipperkastmuziek. Zoals Super Dupa van Sound of Stereo. Je hebt het ongetwijfeld al gemerkt. De festivalzomer is afgetrapt. Dat wil zeggen dat we weer wilde plannen kunnen maken voor de zomer. Of als je gewoon moet werken. Dat je alle festivalverhalen gaat kunnen volgen via Studio Brussel natuurlijk. Je hoort hier ondertussen een live festivalnummer uit de jaren nul. De allereerste nummer 1 hit van de Ting Tings. Uitgekomen in mei 2008. That's not my name. Met een ellendig lange intro.

0: Zijn view from the afternoon van Arctic Monkeys. Ik hoop dat jij ondertussen al je centen teruggekregen hebt van de belastingen, als je er nog te goed had. Shakira in elk geval heel erg veel. 55 miljoen euro heeft zij teruggekregen van de Spaanse fiscus nadat ze is vrijgesproken voor vermeende fraude.
1: Studio Brussel.
2: De jaren nul.
3: No fighting. We got the refugees.
4: No fighting.

0: Na deze jolige fake blood gaan we de vibe even switchen. Want Guy Garvey, frontman van Elbow, heeft gezegd dat we Elbow de komende tijd in de gaten moeten houden als we willen weten of en hoe ze de 25e verjaardag gaan vieren van hun debuutplaat Sleep in the Back, waarvan dit de titeltrack is.
1: De jaren nul.

Golden Boy en Miss Kitten met Rippin' Kitten. Straks nog meer beats in Oens met Jeroen de Lodder. Maar eerst de vrouw die op dit eigenste moment in Amsterdam het voorprogramma aan het performen is van Harry Styles. Robin is nu het beste...

0: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
1: Pulver Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige boerenjongen.
2: Ik ben de duivel, ik herhaal. Boe, ik ben de duivel, boe.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Kulder Zipke.
1: Meneer Flippeklipke.
0: En alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
5: Life is music. Life is music.
6: Studio Brussel.
7: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het voetbal wordt de finale van de Champions League gespeeld tussen de Engelse club Arsenal en de Franse Paris Saint-Germain. Het slot van de reguliere speeltijd is intussen voorbij. Michael van Varenberg, weten we al wie het gaat halen daar?
8: Wel, we zitten nog in de laatste seconden van het slot van die reguliere speeltijd. Het lijkt er echt sterk op dat deze finale niet binnen de 90 minuten gaat beslist worden. En dat we naar verlenging gaan bij een 1-1 tussenstand. Ik recapituleer nog even. In de eerste helft klom Arsenal al na 6 minuten op voorsprong dankzij een goal van Havertz. Opzij het enigszins onbewust aangeven van landgenoot Leandro Trossard. PSG kwam nooit in hun gewone spel, maar Arsenal leunde na de voorsprong alleen nog achteruit. En na een kwartier voetbal in de tweede helft ging Mosquera in de fout. Kvaratskhelia van Paris Saint-Germain kreeg terecht een penalty omgezet door Ousmane Dembélé. Er volgden nog kansen op de zege voor PSG. Zij proberen nog een tweede keer op rij te winnen. Maar dat zal dus wellicht moeten gebeuren in de extra time. Nog twee kwartieren te gaan.
7: Dankjewel, Michael. In Oostenrijk hebben duizenden mensen een deel van de Brennerpas bezet. Dat is de snelweg door de Alpen naar Italië. De actievoerders protesteerden tegen het drukke verkeer op de bergpas en in een nabijgelegen dorpje. De voorbije jaren is vooral het vrachtverkeer over de Brennerpas sterk gestegen tot 2,5 miljoen vrachtwagens vorig jaar. Door het dorpje zelf rijdt ook heel wat sluipverkeer. Een uurtje geleden is de bergpas weer in beide richtingen opengegaan voor het verkeer. Regeringspartij CD&V wil dat de kleuterleerkrachten meer ondersteuning krijgen in de klas. Dat is gezegd op de gezinsdag van de partij. CD&V wil dat er per 10 kleuters een volwassen begeleider is. Zijn er meer dan 10 kleuters in één klas, dan moet de kleuterleerkracht dus medewerkers krijgen, zegt Vlaams parlementslid Loes van Brommen.
9: We willen eigenlijk streven en we hebben een ratio voor ogen van één begeleider of één volwassene eigenlijk ten opzichte van 10 kleuters. We willen wel zeggen dat er in elke kleuterklas ook één kleuteronderwijzer moet blijven bestaan, omdat die net de doelen uittekent. En die wordt dan ondersteund via een kinderverzorger of een onderwijsassistent om in te gaan op bijvoorbeeld, ik zeg maar, plasmomenten, fruitsnijden enzovoort.
7: CD&V wil dat de komende jaren er 4000 extra kleuterleiders en kinderverzorgers worden aangeworven. Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Weer vrouw Sabine Haagdoorn.
10: Voorlopig zitten we nog altijd in die erg warme lucht, drukkend warm. En ook voor vanavond en vannacht geeft dat onweersbuien. Die lokaal alweer fel kunnen zijn. Niet overal, maar daar waar ze fel zijn, kunnen ze gepaard gaan met veel neerslag op korte tijd. Kans op hagel, ook zware windstoten. En dat geldt vooral voor het centrum en het zuidoosten van het land. Dus voor de provincies Limburg, Vlaams-Brabant en voor Wallonië. Noordwesten waarschijnlijk is de kans kleiner.
7: En in Engeland is voetballer Raheem Sterling opgepakt na een verkeersongeval eerder deze week. Hij botste met zijn wagen tegen een vangrail op een snelweg. Volgens de politie waren er bij het incident geen andere voertuigen betrokken en er vielen ook geen gewonden. Maar de voetballer wordt onder meer wel verdacht van rijden onder invloed van drugs. Hij zou ook weerspannig zijn geweest. Intussen is hij op borgtocht vrijgelaten. Sterling speelt nog tot juni voor de Nederlandse club Feyenoord. Eerder voetbalde hij ook nog voor de Engelse clubs Liverpool, Manchester City, Chelsea en Arsenal. En dan nog het weer vanavond en vannacht, dus nog kans op regen en onweersbuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Ook morgen lokaal eerst nog enkele regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog, temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
6: Studio Brussel.
11: Je kan tickets winnen voor de uitverkochte show van Anima van volgende week. Je hoort Pegassi en Portex in de mix. En eerst flashbackje naar vorige week, naar Extrema Outdoor. Want je hoort nu de set die Joris Voorn en Nick van Julie toen samen draaiden. Goedenavond en welkom.
6: Je luistert naar Studio Brussel. Live.

La La Land van Green Velvet in de set van Joris Voren back-to-back met Nick van Tjuli. Dit is de vorige week op Extreme Outdoor en dat is wat je nu hoort. Een heel goede avond, het is 9 over 8. Dat was zo precies heel even teasen naar Freed From Desire en dan toch zijn eigen Set Me Free. Nick van Tjuli.

Ik weet niet of het bij jou aan het onweren, aan het regenen of misschien nog gewoon een zwoele zomeravond is. Maar de rest van de avond komt uit Studio Brussel. De beat, de house, de techno en de trance voor iedereen die luistert. Op dit moment hoor je Joris Voorn back-to-back met Nick van Chuli live op Extrema Outdoor vorige week. En vanavond hoor je hier op de radio ook nog de Extrema sets van Pegassi en van mezelf. En je kan tickets winnen voor die uitverkochte show van Anima. Vorig jaar deed hij die gekke show onder de bollen van het Atomium. En dit jaar komt hij terug naar Brussel. Naar het Jubelpark. Alle tickets daarvoor zijn weg. Maar jij kan er hier nog winnen. Carl Cox is in het land. De legende van 64 jaar jong. Deze zomer wordt hij 64. Even corrigeren. Hij begint straks om 9 uur aan een set van 4 uur lang in Puurs. En ik ga ook wat muziek van Carl Cox spelen vanavond. En in de finale van de Champions League. Eerste verlenging.

Je kan de vibe en je kan de ambiance voelen. Die hebben we mee opgenomen vorige week op Extrema tijdens deze set van Joris Born Back to Back met Nick van Tjuli. Dat is wat je het voorbije kwartier hebt gekregen. Meer Extrema sets straks hoor. Want je hoort dan ook nog de mix van Pegassi en ook de mix van mezelf. Stukken van die mix. Later vanavond ook Jeff Nice op bezoek. En ook onze Oens Techno Trans Resident Portex.

We zijn Another al een tijdje aan het draaien op Studio Brussel met die Talk To You. Dat is een van de zomerhits van 2026. Dat kunnen we nu wel al zeggen. Maar Another heeft ook ondertussen snel een nieuwe single uit. En die ga je horen na deze van Prospa en Murder Beats. Dit is

Deze Another Mix ik zometeen Max Styler. En dan een grote, grote house classic. Het is te zeggen een classic house duo met een nieuwe single. En dat house duo komt 20 juli naar Antwerpen. Straks verklap ik wie. Je hoort het na Max Styler.

House, Techno, Trance, een beetje Drum and Bass ook. En op 20 juli dan komt Groove Armada nog eens naar België. Dat is lang geleden. Ze worden uitgenodigd door Café Danvers. Café Danvers, bestaat dat nog? Eigenlijk niet. Maar nu weer even wel. Legendarische Belgische discotheek uit jaren 90 en jaren 0. Maakt een comeback met een groot openluchtfeest op maandag 20 juli. Dat is natuurlijk omdat 21 juli nationale feestdag is. En dan kunnen we recupereren. Een overdagfeest met Groove Armada, met Felix de Housecat, met Sven van Hees, Steve Kopp en Shiro. Dat gaat gebeuren op het Sint-Jansplein in Antwerpen. En dan de afterparty s'avonds en s'nachts is in de originele Café Danvers gebouwen. Met DJ Prince, met de Flapjackers. In de ene zaal en in de andere zaal gaan Sea en ik All Night Long spelen. En dit is Groove Armada. Geen classic van hen, want het is hun nieuwe single, Love.

Café d'Anvers. Openluchtfeest in Antwerpen, natuurlijk. Op het Sint-Jansplein. En in de buurt van Antwerpen vanavond is Carl Cox. Hij gaat de set spelen. Kijk, over een klein half uurtje begint hij aan een set van 4 uur lang. Dat is in puur Sint-Amans. Een heel groot feest. Daar is plaats voor 15.000 mensen. Op dit moment is Patrice Baumel daaraan spelen. Maar straks om 9 uur is het aan de Three Deck Wizard. Een legende die deze zomer 64 jaar jong wordt. Zo lang gaat hij al mee. Carl Cox. En dit is zijn nieuwe, samen met Alan Fitzpatrick en Alex Kulross. Burn Tonight. En als je wil gaan naar Carl Cox, die straks om 9 begint en wel nog doorgaat tot 1. Er zijn nog tickets, hè?

0: kans is groot dat hij deze zometeen zelf speelt natuurlijk. Zijn nieuwe single Carl Cox met Alan Fitzpatrick en Alex Kulross. Burn Tonight mee te maken vanavond in Puurs Sint-Amans. Carl Cox.
1: Studio Brussel.
2: Jeroen de Lodder.
0: En Pegassi speelde vorige week op Extrema een van zijn weinige Belgische shows. Je kan hem deze zomer alleen nog zien op Pukkelpop en op Tomorrowland. En dan moet je al kaarten hebben voor die twee uitverkochte festivals. Net voor zijn set ben ik met Pegassi gaan varen. Met een bootje op de plas. Dat is die grote vijver waar rond Extrema gebeurt. Het is een interview geworden waarin we bij momenten wel wat diep gingen. Ben ik blij mee dat het interview ergens over ging. Bijvoorbeeld over Pegassi en dat hij vaak alleen is en dat hij daar ook helemaal oké mee is.
3: Alleen zijn kun je niet. Al mijn broers waren allemaal ouder dan mij. Dus toen ik 12 was, was hij 16, ging hij al feesten. Zat ik gewoon met Lego te spelen boven. En dan nadien ben ik binnen gamen. Dus ik heb me wel heel lang zo op mijn eentje leren bezighouden. En achteraf gezien, als ik zo van tour kom en alles, is dat echt wel iets waar ik van soms naar op zoek ben. Gewoon even rust, even met mijn eigen gedachten zijn. Ik denk ook wel graag na.
0: Hij denkt graag na en hij geeft ook graag interviews, want het is een video-interview van 18 minuten lang geworden daar op de boot van Extreme. Je kan dat hele interview bekijken via VRT Max. Dan ga je gewoon naar VRT Max en dan tik je bovenaan Pegassi en dan ga je het wel zien en vinden. 18 minuten lang Wise Words van Pegassi. En nu, even kijken, het zal ook ongeveer 18 minuten lang zijn. Weinig woorden, maar veel daden en veel beats, want dit is een stuk van de set die Pegassi draaide na dat interview op Extrema.
1: Studio Brussel. The party never stops.

Gaat lekker vooruit zo. Je hoort Pegasi zoals hij vorige week klonk in de mix op Extrema Outdoor. In het voetbal wordt een van de belangrijkste wedstrijden van het hele jaar gespeeld. Het is de finale van de Champions League. Arsenal tegen Paris Saint-Germain. En na twee verlengingen is het nog steeds gelijkstand. Dus we gaan naar penalties trappen om te zien wie gaat winnen.

Je hoort de koning van Oens Anthems 2026 in de mix op Extrema. Set die we vorige week hebben opgenomen. Pegasi. Met een van zijn doorbraakhits. Yo, yo, yo, yo, yo. Over een minuut of 10 kan je hier tickets winnen voor de uitverkochte show van Anima. Dat is volgende week in het Jubelpark in Brussel. En over een minuut of 20 dan gaat Jeff Nice voor jou in de mix. Belgische DJ en producer. Die tunes van hem worden gespeeld door onder meer Malugi. En ook hier op Studio Brussel in Oens gaat die tune al effen. Jeffke komt het zometeen zelf uitleggen. Tot aan 14 uur van 9, Pegasi.

0: Als je tickets wil voor die uitverkochte Anima-show van volgende week, dan lees je je best een beetje in die show. Dan kan je misschien wel helpen om zo meteen dan tickets te winnen daarvoor. Eerst het VRT-nieuws van 9, dan de Sam remix voor Magnetic en dan duiken we into Anima. Tot zo na het VRT-nieuws van 9.
1: Studio Brussel. Studio Brussel. Life is music. Studio Brussel.
2: Het is 9:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Martijn. In het voetbal wordt de finale van de Champions League gespeeld tussen de Engelse club Arsenal en de Franse club Paris Saint-Germain. Strafschoppen moeten bepalen wie de beker gaat winnen. Michael van Varenberg, weten we ondertussen al wie het gehaald heeft daar?
3: Nee, dat weten we nog niet, maar het kan nu bepaald worden. Gabriel Magalhães staat klaar voor de vijfde strafschop bij Arsenal. Hij mag niet missen, of het zit erop en hij mist. Hij trapt hem over het doel. En dus wint PSG voor een tweede opeenvolgende keer de Champions League finale. De centrumverdediger uit Brazilië van Arsenal kreeg hem niet tussen de palen. Het heeft veel voeten in de aarde gehad. In een Hongaarse hittegolf leverde PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat ook geen vereiste. Arsenal kwam dan partout op voorsprong na 6 minuten via Havertz op assist van Rode Duivel Leandro Trossard, die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG dan langzij via een strafschop van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou dus gemaakt worden op penalties. En PSG flikt het voor het tweede jaar op rij. En treurnis dus bij de Noord-Londenaren en Leandro Trossard.
2: Oké, dankjewel Michael. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot. Bij die aanval zouden 3 opvarenden om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger beweert dat de boot gebruikt werd om drugs te smokkelen, maar heeft daar geen bewijzen van getoond. Sinds september vorig jaar heeft de VS al tientallen gelijkaardige aanvallen uitgevoerd. Daarbij zijn in totaal nu al ruim 200 mensen gedood. De aanvallen zijn zeer omstreden. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in strijd met het internationaal recht. Regeringspartij CD&V wil dat kleuterleerkrachten meer ondersteuning krijgen in de klas. Dat is gezegd op de gezinsdag van de partij. CD&V wil dat er per 10 kleuters 1 volwassen begeleider is. Zijn er meer dan 10 kleuters in 1 klas, dan moet de kleuterleerkracht dus medewerkers krijgen, zegt Vlaams parlementslid Loes van Drommen.
4: We willen eigenlijk streven en we hebben een ratio voor ogen van 1 begeleider of 1 volwassene eigenlijk ten opzichte van 10 kleuters. We willen wel zeggen dat er elke kleuterklas ook 1 kleuteronderwijzer moet blijven bestaan, omdat die net de doelen uittekent. En die wordt dan ondersteund via een kinderverzorger of een onderwijsassistent om in te gaan op bijvoorbeeld, ik zeg maar, plasmomenten, fruit snijden enzovoort.
2: CD&V wil dat de komende jaren er 4000 extra kleuterleiders en kinderverzorgers worden aangeworven. In Laeken in Brussel is gisteravond een voetganger om het leven gekomen bij een ongeval met een tram. Het is niet duidelijk wat er juist gebeurd is. Toen de hulpdiensten arriveerden, bleek het slachtoffer al overleden. De trambestuurder was in shock. Het parket is een onderzoek begonnen. En dan nog een sportbericht, want op het tennistoernooi van Roland Garros is Coco Gauff uitgeschakeld. De Amerikaanse heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Ze verloor tegen Anastasia Potapova in 3 sets. Gauff won vorig jaar nog de finale van het tennistoernooi. En op dit moment speelt landgenoot Rafael Collignon in de 3e ronde tegen de Italiaan Matteo Arnaldi. De 5e set is er zo net begonnen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht nog kans op regen en onweersbuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt tot 6:00 morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Ook morgen lokaal eerst nog enkele regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Volgende week speelt Anima een uitverkochte show in Brussel. Maar over 4 minuten al kan jij nog je ticket daarvoor winnen hier bij mij. En je hoort ook Jeff Nice. Hij komt langs voor een guestmix vol met vrolijkheid. Welkom.
1: Je luistert naar
5: Studio Brussel. Life is music.

0: De Belgische Sam maakte deze remix voor Magnetic van de Bausa. En hou je nu klaar om de hottest tickets in town te winnen?
1: Studio Brussel.
2: Jeroen de Lodder.
0: Want Anima komt terug naar ons land. De grootste DJ en producer van heel het melodic techno-genre. De man ook van Afterlife, een van de grootste platenlabels en partyconcepten van pakweg de voorbije 10 jaar. Anima speelde vorig jaar onder de bollen van het Atomium in Brussel. En volgende week is hij terug in Brussel. Zaterdag speelt hij in het Jubelpark. En dat is echt helemaal uitverkocht. Maar jij kan nu toch nog tickets winnen voor Anima volgende zaterdag. Je moet er iets van kennen om te kunnen winnen. En je stuurt mij in de app jouw telefoonnummer en het antwoord op deze vraag. Hoe heet de show waarmee Anima naar Brussel komt? Die heeft een naam. En als je dat juist kan schrijven, dan heb je nog meer kans om te winnen. Hoe heet de show waarmee Anima volgende week in Brussel komt spelen? Probeer het juist te schrijven en zet er zeker ook je telefoonnummer bij. Nu sturen in de app. Dit is Anima met zijn remix voor Fred Again, Swedish House Mafia en Future.
1: Studio Brussel.

0: We luisteren naar Anima's remix voor Fred Again. Goedenavond, dag Kylie.
1: Hallo.
0: Kylie, als je weet hoe die show heet waarmee Anima volgende zaterdag naar Brussel komt, dan mag jij er nog bij, zelfs al is het uitverkocht.
1: Aiden.
0: En hoe schrijf je dat, Kylie?
1: A-E-D-E-N.
0: Ja,
1: maar de A en de E hangen zo aan elkaar.
0: Ja, waarom eigenlijk?
1: Goeie vraag.
0: Om speciaal te doen, zeker?
1: Ik denk het.
0: Zou kunnen, hè. Maar Kylie, jij gaat wel volgende week naar Anima. Dat is bij deze geregeld. En weet je wat? Je mag niet één vriend meenemen, geen twee, geen drie, maar vier, zodanig dat jullie met een busje van vijven kunnen gaan.
1: Wat super, echt zalig. Dat gaat een top weekendje worden.
0: Pace it ook. Salut, Kylie.
1: Dank u wel. Dag.

0: Dikke, dikke tune van Frankie Rizzardo, Shinjuku. Studio Brussel. Ons. Jeroen de Lodder. Straks om 10 uur gaat onze techno- en trance-resident Portex een uur lang live in de mix. Maar nu is het aan Jeff Nice. Goedenavond, welkom, dag Jeff.
1: Hey Jeroen, hey Valerie.
0: Jeff Nice is je naam, maar als hier bezoekers binnenkomen op de VRT, moeten wij dan zo aan de security de naam doorgeven. En pas dan viel mijn Frank, want wat is jouw familienaam?
1: Nice.
0: Jeff Nice. En in de DJ-boot wordt dat Jeff Nice.
1: Ja.
0: Klopt. Nice gedaan. Belgische DJ en producer, je hebt een summer EP uit.
1: Ja.
0: Met jouw versies van een aantal Oens Anthems, een aantal classics, Gypsy Woman. En ook, en die tune hebben we veel gespeeld, 3 nummers in 1 nummer. Dat is Years and Years, Magician en The Nightcrawlers.
1: Ja, klopt. Sunlight.
0: Voilà, dat is een van de Belgische zomerhits van deze zomer. Dat heb ik toen al gezegd en ik zeg het nu nog eens. Ga je die zo meteen in jouw mix spelen, Jeff?
1: Misschien wel.
0: Nog niet zeker?
1: Nee, ik dacht eerst een release plaat te spelen.
0: Maar dat is een goed idee, hè? Want vertel eens wat voor grote jongens en meisjes spelen jouw tunes al in de mix.
1: Maluji, Benwal, Tjade. En ja, echt nog een tal vooral Nederlandse artiesten.
0: Ja.
1: Jeroen de Lodder.
0: Juist, maar ik ben Belg, hè?
1: Ja, ik krijg zoveel support van grote namen. Dat is echt crazy.
0: En hoe is dat gekomen? Heb jij iedereen zitten spammen met luister naar mijn liedje en...
1: Correct.
0: Maar dat wil dus zeggen dat al die gasten dat wel checken of laten checken.
1: Ja, dus ik heb een heel lijstje in Excel van meer dan 100 artiesten.
0: In Excel, zegt hij.
1: Ja.
0: Ga verder. Ga verder over jouw Excel-lijst, Jeff Nice.
1: Als ik iets van nummers klaar heb of zo, of ik heb een paar nummers klaar, dan ga ik daardoor en ik ga op SoundCloud die hem sturen. En meestal worden die wel gecheckt. En per toeval dan ook... wat download.
0: Hey, hard work pays off en dedication is belangrijk en het gaat allemaal niet vanzelf gebeuren. En je doet het allemaal zelf gebeuren. Goed gedaan. Jeff Nice, piano for summer, zeg ik het zo?
1: Piano's.
0: Piano voor de zomer.
1: Ja.
0: En je hebt er zelfs t-shirts van.
1: Ja, inderdaad.
0: En binnenkort speel jij, weet je het uit je hoofd of moet ik het jou zeggen?
1: Volgende week op Bondgenoot in Eindhoven. En dan meer eind volgende maand Paradise City, Sunrise en Tomorrowland. Maar dat is nog niet officieel aangekondigd. Dus
0: maar we hebben niks gehoord.
1: De radio prima.
0: Maar die van Tomorrowland vinden dat ook niet erg als je dingen over hen op de radio gooit zonder dat dat is afgesproken.
1: Ah, oké. Okay. Dat is goed.
0: Dat is het juiste commentaar dat je kon geven. We hebben lang genoeg gepraat. Jeff Nice, je gaat in de mix. Dus met allemaal platen die van jou die nog moeten uitkomen. Is
1: ja,
0: het zo?
1: Ja, inderdaad.
0: Ah, de max.
1: Alright.
0: En niet tot op Tomorrowland, hè. Groetjes. Studio Brussel. The party never stops. Stops.

0: kende, dan ken je hem nu. Zijn naam is Jeff Nice en hij is voor jou in de mix. Hij gaat hem nu toch spelen, de plaat waar we het over hadden in het interviewtje daarnet.
1: Ja, inderdaad. Ja. Je hebt mij warm gemaakt.
0: Ik heb je warm gemaakt voor je eigen nummer. En dat heet?
1: Sunlight.
0: En dat is een combinatie van welke nummers?
1: Van Sunlight van The Magician met de vocal van Years and Years. En dan hoor je dat is van Nightcrawlers, Push the Feeling On. Maar meer mensen kennen het van Pitbull, Hotel Room Service.
0: En ook denk ik It's Friday Again. Dat filmpje van die een doet, die zo meeloopt naast die auto. Nee, zet jij daarvoor veel te oud om dat te kennen?
1: Of de Gen Z misschien. Ja. De jong, dat kan ook.
0: Ken jij het van bij Pitbull of ken jij het van bij de Nightcrawlers?
1: Van de Nightcrawlers.
0: Ja, echt of niet?
1: Ja,
0: okay.
1: Maar ook van Pitbull.
0: Laat maar het loopje los, jongen.
1: Alright.
0: Ik vind het fantastisch goed dat je die vocal hebt opgediept van Years and Years. Jeff Nye.

0: Als je houdt van wat je hoort, als je liked wat je luistert, dan zit je goed bij Jeff Nice. Hij is de man die in de mix is. Binnenkort speelt hij in Eindhoven, maar ook in Ruppelmonde, Kontig, Aalst en ook op Paradise City. En ook op Sunrise Festival. Dat is 26, 27, 28 juni. Dat is hetzelfde weekend als Paradise City, Jeff. Pak even die mic, dan ga je en Sunrise en Paradise City doen.
1: Ja, inderdaad. Maar ik ben bij Paradise Kind aan huis, dus ik ben daar heel het weekend en ook op de camping. En dat is wel leuk om dan daar ook nog te draaien. En dan zondag ga ik naar Sunrise, maar ik denk dat ik dan wel ga terugkomen naar Paradise.
0: Afgesproken. En als je houdt van wat je hoort, dan ga je ook op zijn Soundcloud heel veel tunes gaan checken. Want hoe heet je EP?
1: Pianos for Summer EP.
0: En je wou zelf het ook nog niet zeggen, Jeff?
1: Ja, er gaan nog veel nieuwe muziek uitkomen in de nabije toekomst. Dus zeker checken.
0: Voilà, Jeff, Nice.

0: David Guetta, maar we horen het hier in een iets wat andere versie. Jeff Nice, jouw eigen versie.
1: Ja, inderdaad. Het is een combinatie tussen inderdaad Love When Love Takes Over van David Guetta en Le Voix, Le Soleil, de piano van Patrick Prince.
0: Het is een nummer dat je al even hebt gemaakt, maar niet zo heel lang geleden heeft dat een tweede of een nieuw leven gekregen. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, ik had die gemaakt en er was eigenlijk niet veel animo van. En dan was ik... Ik had die doorgestuurd naar Helena Lauwaert. Trouwens, grote fan van haar. En die had die gedraaid in een back-to-back met Benwal in Schotland. En ik kreeg bericht van Benwal en hij zei van... Ja, yo, heel coole plaat, kan je die alsjeblieft doorsturen? En ja, die begon die heel veel te draaien. En dan ineens Tjade ook. En ja, nu net toen ik op de parking stond... kreeg ik bericht van iemand uit Nederland die... op Soenda Festival was in Utrecht en waar dat die plaat gespeeld werd.
0: Wanneer? Een half uurtje geleden?
1: Ja, echt. Nog geen uur geleden.
0: Nou, zalig.
1: Ja, echt crazy.
0: Zeg, mensen die houden van wat jij speelt, Jeff, die kunnen jou zien op een aantal festivals. Ruppelmonde komt zich aan, Paradise City, Sunrise Festival. En waar vinden we jouw muziek, Jeff Nice?
1: Voorlopig nog op Soundcloud.
0: Goed, hè?
1: Maar ik ga mijn best doen om zo snel mogelijk muziek te releasen op Spotify. Maar voor de... Ja, de Soundcloud Warriors.
0: De strijders.
1: Ja, inderdaad. I'm all yours.
0: Dat is goed. Zijn naam is Jeff Nice. En hij was hier voorbij 2, 3, 24 minuten voor jou in de mix. Merci en een mooie zomer, hè?
1: Thank you all, Jeroen.
0: Hey, goed gedaan. Jeff Nice.
2: Studio Brussel. Jeroen de Lodder.
0: Jeff Nice gaat spelen op Sunrise Festival, maar wij met Oens en Studio Brussel hosten daar op de zondag ons eigen podium. Dat is op zondag 28 juni. Jules gaat er spelen, Flavor Drop gaat er draaien, Nona van Braco, Prince Easy, Luna en Lente, Klaps, maar ook Amber Bros en ikzelf. We gaan er allemaal spelen op Sunrise Festival op Oens Studio Brussel podium zondag 28 juni. En... om daar een beetje reclame voor te maken, gaan we ook luisteren naar een van die DJ's die daar gaat spelen. Naar de DJ genaamd Jeroen de Lodder. Het is ikzelf. Ik heb een stuk opgenomen van mijn set op Extrema. En die begon zo.
2: Studio Brussel. The party never stops.
3: Can't you see? Life's easy. If you consider things.

0: Je hoort Blue Line to Monroe. Een track van Luke Alessi. En voorbij kwartiertje heb je kunnen luisteren naar een stuk van mijn set van op Extrema Outdoor. Goedenavond, dag Portex.
1: Hey, dag Jeroen.
0: Jij was er ook op Extrema, hè? Je liep er ook rond, hè?
1: Ik was er.
0: Frontstage, backstage, afterparty.
1: Voilà, we hebben nog samen gedanst, hè?
0: Samen gedanst. Na het VRT-nieuws van 10 is het een uur lang aan jou, Portex. Je laatste mix van dit radioseizoen. En hoeveel nieuwe Portex-tunes gaan daarin zitten in die mix? Weet je dat? Kan je dat verklappen? Ja, moet dat nog blijken?
1: Ik denk dat we 70-30 gaan doen. 70 eigen, 30... Ja, ik denk dat het een goede verhouding gaat zijn.
0: Okay.
1: Dan nog een paar tunes die ik de afgelopen 2 weken gemaakt heb. En 3 nieuwe upcoming releases. Dus...
0: Je gaat deze zomer onder meer in Frankrijk spelen, maar ook op Tomorrowland, die mooie Atmosphere Stage.
1: Ja, ik kijk er naar uit. Het is altijd leuk om terug te komen.
0: En ook op Austin Beach, geloof ik, hè?
1: Austin Beach, ja.
0: En dan is er nog ergens een festival met zon in de naam dat jou nog niet heeft aangekondigd.
1: Ja, klopt. Er zitten nog een paar andere dingen tussen die nog niet aangekondigd zijn.
0: Een festival met zon in de naam en dan moet je smeren nadat je in de zon hebt gelegen. Huh? After so- oh, niks gezegd.

0: I am so in love with you, dat is de vocal op deze tune. En daarmee gaan we naar het VRT-nieuws van 10. En daarna Vortex.
1: Dan is er met een gewest in.
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
1: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolf van vlaggen. En soldaten en...
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT 1 en op VRT Max.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
5: Life is music. Life is music.
6: Studio Brussel.
7: Het is 10:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain voor de 2e jaar op rij de Champions League gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won PSG tegen de Engelse club Arsenal na strafschoppen. Een verslag van Michael van Varenberg.
8: In een Hongaarse hittegolf leverden PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat eigenlijk ook geen vereiste, maar het was Arsenal dat Pardoes op voorsprong kwam na 6 minuten via Havertz op assist van rode duivel Leandro Trossard die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG langzij via een penalty van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden nog de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou gemaakt worden in de strafschoppenreeks. De beslissende 5e strafschop werd door Arsenal-verdediger Gabriel Wild over het doel getrapt. Dat betekent dat PSG een 2e keer op rij de Champions League wint. Het is voor PSG-coach Luis Enrique zijn 3e overwinning. In 2015 won hij ook al met FC Barcelona.
7: Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop begin deze maand het Hantavirus is uitgebroken, is weer vrijgegeven en mag weer varen. Het is na de uitbraak volledig gereinigd. Het schip was eigenlijk de voorbije week al vrijgegeven moeten worden, maar de Nederlandse overheid oordeelde na een eerste inspectie dat het schip nog niet schoon genoeg was. Na de uitbraak op het schip zijn er 3 mensen overleden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. De VS blokkeert sinds vorige maand zelf ook de straat van Hormuz. In principe mag geen enkel schip van of naar een Iraanse haven varen in de Persische Golf en de Golf van Oman. In totaal zou het Amerikaanse leger al zo'n 120 schepen hebben tegengehouden. Het schip dat nu werd aangevallen voer onder Gambiaanse vlag. Het is niet duidelijk of er gewonden of doden zijn gevallen bij de aanval. Op het Grand Slam toernooi van Roland Garros kwam met Raphaël Collignon vanavond de laatste Belgische man in het enkelspel in actie. Gilles Meulemans. Een super tiebreak moest daar beslissen over wie doorstoten naar de 4e ronde. Weten we intussen al wie het gehaald heeft daar?
9: Ja, het is de Italiaan Matteo Arnaldi geworden. Jammer, jammer, jammer voor Raphaël Collignon die een zeer goede wedstrijd heeft gespeeld op hoog niveau. Beide spelers waren aan elkaar gewaagd. De eerste set ging naar Arnaldi met 6-4. Dan kon Collignon de 2 sets erna winnen. Maar de 2 laatste sets gingen toch weer naar de Italiaan. Het was een super tiebreak op het einde inderdaad bij 6-6. Die moest beslissen over winst of verlies. En daarin was Arnaldi van beide start net iets sterker. Op de cruciale punten maakte Collignon net dat foutje dat hij niet mocht maken. En zo werd het 10-4 in die super tiebreak. Geen 4e ronde voor Raphaël Collignon. En zo zijn alle Belgen uitgeschakeld op Roland Garros in het enkelspel.
7: Bedankt, Jill. Bij de vrouwen heeft de Amerikaanse Coco Gauff zich ook niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Ze verloor tegen Anastasia Potapova in 3 sets. Gauff won vorig jaar nog de finale van het tennistoernooi. En in de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won eerder vandaag de 1e etappe, maar werd enkele uren na de koers uit de Giro gezet, omdat haar fiets te licht werd bevonden door de wedstrijdjury. Wiebes werd dus uit de uitslag geschrapt en mag morgen ook niet meer van start gaan in de Giro. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht nog kans op regen en onweersbuien. Bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Ook morgen lokaal eerst nog enkele regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Die fiets werd te licht bevonden.
6: Studio Brussel.
5: Jeroen de Lodder.
0: Ik heb Portex uitgenodigd, onze vaste techno- en trance-dj. Portex speelt deze zomer onder meer op Tomorrowland en op Austin Beach. Hij doet ook wat festivals in Frankrijk. En hier en nu staat hij klaar om een uur lang voor jou in de mix te gaan met ongeveer 70% nummers die hij zelf heeft gemaakt en dan 30% nummers van andere artiesten. Dit is Portex.
6: Je luistert naar
5: Studio Brussel. Life is music.

0: bent ongeveer in de helft van deze Oens Invites mix van Portex. Die helemaal bij het begin van de set had aangekondigd dat hij ongeveer 70% eigen nummers en ongeveer 30% nummers van anderen zou gaan spelen. Portex, wat is deze tune dan? Is dit eigen werk of is het andermans werk?
1: Het is eigen werk, het is een collab.
0: Het is allebei eigenlijk, jezelf en iemand anders.
1: Klopt. En het gaat anderhalve maand, nog duur ongeveer, gaat uitkomen van een van de grootste Belgische labels. Maar meer ga ik nog niet zeggen.
0: Er zijn veel mensen die naar deze Oens Invites achteraf luisteren. Dus als jij zegt over anderhalve maand, dan zitten we ongeveer eind juli.
1: Eind juli ongeveer, ja.
0: En gaat deze tune uitkomen op, hoe heb je het genoemd?
1: Een groot Belgisch technolabel, zal het zo noemen.
0: Is het een technolabel waar een vrouwelijke Belgische DJ achter zit?
1: Ja, dat kunnen we wel zeggen.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Studio Brussel, live.

0: Je hebt het voorbije uur geluisterd naar onze techno en trance resident Portex. En deze afsluiter Portex had ik niet zien komen.
1: Ik dacht het. Ik heb hem gehad zo'n paar weken geleden zijn dat ik hem gemaakt heb. Ik was dus een beetje een closing track die echt zo'n beetje een moment kan geven. Even terug alles stil, goede opbouw. Waar iedereen het gewoon meebrult, tekst kent. Dus lang op zoek geweest eigenlijk naar een tune die dat past. En dan bij deze uitgekomen van Kulsh. Dus ik denk dat wel kan werken.
0: En weet Kulsh dat je dit hebt gedaan?
1: Ik weet het eigenlijk niet.
0: Je weet het toch wel?
1: Ja, nee, ze gingen hem wel eens doorsturen en eens kijken wat hij ervan vindt.
0: Okay.
1: Ik heb nog geen feedback ontvangen. Dus,
0: okay.
1: Ik ben nog in afwachting.
0: Spannend, hè? Maar je gaat hem wel spelen deze zomer, of niet?
1: Ja, ik ga er mijn sets wel een paar keer mee afsluiten, sowieso.
0: De max. Meer mixen zoals deze vind je op VRT Max. Dan zoek je gewoon naar Uns Invites. Deze man was Portex. Bye bye.

0: Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain liever in de finale van de Champions League. Duizenden supporters van de club kwamen in Parijs op straat om de overwinning te vieren. Maar al snel werd er hier en daar brand gesticht. Er werd onder meer deelsteps, fietsen en auto's in brand gestoken. Agenten werden ook beschoten met vuurpijlen. De politie zette daarop traangas in. Tientallen mensen zijn intussen al opgepakt. Paris Saint-Germain heeft dus voor het tweede jaar op rij de Champions League in het voetbal gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won PSG tegen Arsenal na strafschoppen. Een verslag van Michael van Varenberg.
2: In een Hongaarse hittegolf leverden PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat eigenlijk ook geen vereiste, maar het was Arsenal dat Pardoes op voorsprong kwam na 6 minuten via Havertz. Op assist van rode duivel Leandro Trossard, die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG langzij via een penalty van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden nog de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou gemaakt worden in de strafschoppenreeks. De beslissende vijfde strafschop werd door Arsenal-verdediger Gabriel Wild over het doel getrapt. Dat betekent dat PSG een tweede keer op rij de Champions League wint. Het is voor PSG-coach Luis Enrique zijn derde overwinning. In 2015 won hij ook al met FC Barcelona.
1: Op het tennistoernooi van Roland Garros is onze landgenoot Rafael Collignon uitgeschakeld in de derde ronde. Hij verloor tegen de Italiaan Matteo Arnaldi in 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
3: Wat scheelde het weinig voor Rafael Collignon? Na 4 uur en 58 minuten moest hij zich in de vijfde set toch gewonnen geven aan de Italiaan Matteo Arnaldi. Collignon overpowerde 2 dagen geleden nog de nummer 5 van de wereld, Ben Shelton. Maar dit was een heel andere wedstrijd. Eentje met lange rallies waarin vooral de Italiaan nog elke bal ging halen. Collignon kwam wel 2-1 voor, maar in een wedstrijd van hoog niveau was het logisch dat de beslissing zou vallen in de vijfde set. Daarin was Matteo Arnaldi net iets beter op de punten waar het meeste stress mee gemoeid was. Een zeer knap toernooi van Rafael Collignon eindigt met een anticlimax in de derde ronde. Alle Belgen zijn nu uitgeschakeld in het enkelspel op Roland Garros.
1: En in de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won eerder vandaag de eerste etappe, maar werd enkele uren na de koers uit de Giro gezet omdat haar fiets te licht werd bevonden door de wedstrijdjury. Wiebes werd dus uit de uitslag geschrapt en mag morgen ook niet meer van start gaan in de Giro. En dan nog het weer vanavond en vannacht nog kans op regen en onweersbuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Ook morgen lokaal eerst nog enkele regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
1: Ik wou een iPad voor de kids op weg naar vakantie. Bij Lab 9 ging dat snel.
0: Ik zocht iPads voor elke leerling van de klas. Dat is wat anders. Lab 9 Pro helpt slim digitaliseren met plannen en toestellen die lang meegaan.
1: Meer info op lab9.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is middernacht, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Martijn. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League. Duizenden supporters van de club kwamen in Parijs op straat om de overwinning te vieren. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen. Maar al snel werd er hier en daar ook brand gesticht. Er werd onder meer deelsteps, fietsen en auto's in brand gestoken. Zo'n 150 supporters zouden ook geprobeerd hebben om het stadion van PSG binnen te dringen. Agenten werden ook beschoten met vuurpijlen. De politie zette daarop traangas in. Honderden mensen werden al opgepakt. Paris Saint-Germain heeft dus voor het tweede jaar op rij de Champions League in het voetbal gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won PSG tegen Arsenal na strafschoppen. Mikel Arteta, de trainer van Arsenal, reageerde na afloop teleurgesteld.
2: Pain. That's it. When you are so close in the competition and you are a few penalty kickouts away from winning the biggest football club competition, that's the way we should feel.
1: Ook in Budapest waren er trouwens relletjes voor en na de wedstrijd. Ook daar pakte de politie verscheidene mensen op. De Libanese regering waarschuwt voor een escalatie van de oorlog in zijn land. De voorbije dag zijn bij een aanval van het Israëlische leger 2 Libanese soldaten zwaar gewond geraakt. Hun voertuig zou geraakt zijn door een Israëlische drone. Volgens de Libanese regering gaat het Israëlische leger steeds triester te werk. Op papier is er een staakt het vuren, maar dat wordt door Israël voortdurend geschonden. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag ook opnieuw de inwoners van een tiental dorpen in het zuiden van Libanon gedwongen om te vertrekken. Nadien werden er dan bombardementen uitgevoerd in die regio. En op het tennistoernooi van Roland Garros is onze landgenoot Rafael Collignon uitgeschakeld in de derde ronde. Hij verloor tegen de Italiaan Matteo Arnaldi in 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
3: Wat scheelde het weinig voor Rafael Collignon? Na 4 uur en 58 minuten moest hij zich in de 5e set toch gewonnen geven aan de Italiaan Matteo Arnaldi. Collignon overpowerde 2 dagen geleden nog de nummer 5 van de wereld, Ben Shelton, maar dit was een heel andere wedstrijd. Eentje met lange rallies waarin vooral de Italiaan nog elke bal ging halen. Collignon kwam wel 2-1 voor, maar in een wedstrijd van hoog niveau was het logisch dat de beslissing zou vallen in de 5e set. Daarin was Matteo Arnaldi net iets beter op de punt waar het meeste stress mee gemoeid was. Een zeer knap toernooi van Rafael Collignon eindigt met een anticlimax in de derde ronde. Alle Belgen zijn nu uitgeschakeld in het enkelspel op Roland Garros.
1: En dan nog het weer. Vannacht nog kans op regen en onweersbuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Ook de komende dag lokaal eerst nog enkele regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Party never stops. Stop.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Italiaanse cellist Ettore Pagano heeft de Koningin Elisabeth-wedstrijd gewonnen. Dat heeft juryvoorzitter Gilles Dure zo pas aangekondigd in Bozar in Brussel.
2: First prize, international Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
1: Ettore Pagano is 23 jaar en speelde in de finale werk van Prokofiev. Tweede werd de Koreaanse Taeyeon Kim, die als laatste speelde. Zij krijgt ook de Clara Publieksprijs. Derde laureaat is de Canadees-Amerikaanse Leland Co. De winnaar krijgt dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals, een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League. Duizenden supporters van de club kwamen op straat om de overwinning te vieren. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen. Maar al snel werden er hier en daar ook auto's in brand gestoken en winkels beschadigd. Agenten werden beschoten met vuurpijlen, de politie zette traangas in, honderden mensen werden al opgepakt. En Paris Saint-Germain won dus de Champions League voor het tweede jaar op rij. De Engelse kampioen, Arsenal, van rode duivel Leandro Trossard, kwam nog vroeg op voorsprong. Maar dankzij een strafschop in de tweede helft kwam het tot verlengingen. Uiteindelijk werd het beslist door strafschoppen en daarin werd het 4-3 voor PSG. SD Works ProTime, dat is de wielerploeg van Lorena Wiebes, is niet te spreken over de diskwalificatie van de Nederlandse renster in de Giro Donne. Wiebes won de eerste etappe, maar enkele uren later werd ze uit de koers gezet omdat haar fiets te licht woog. De fiets moet minimaal 6,8 kilogram wegen. Volgens de wedstrijdjury was de fiets van Wiebes 20 gram te licht. SD Works ProTime zegt verbijsterd te zijn en stelt de meting in vraag. Volgens het wielerteam lag het gewicht van diezelfde fiets bij vorige wedstrijden telkens ruim boven het minimumgewicht. De ploeg vindt de straf ook veel te zwaar. Zeker omdat het overwicht van Wiebes in de sprint nooit verklaard kan worden door een lichtere fiets. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op regen en onweersbuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd tot 6 uur vanochtend voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. De dag begint met enkele lokale regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Brussel.
1: Een goeie dag, het is 2:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is bekend. Het is de Italiaanse cellist Ettore Pagano. Verslag van Christine Bonneure.
2: Na 4 weken spannende wedstrijdrondes klonk het zo.
3: First prize, Ettore Pagano.
2: Deze Italiaan van 23 bekoorde de jury en het publiek met een prachtige doorleefde uitvoering van Prokofiev in de finale. Ettore Pagano is sprakeloos.